0: Agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
1: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in de acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
0: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Altijd op de hoogte met Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Cultuur Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn 2 stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
2: Aanleiding de gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
1: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
2: Aanleiding dat gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd.
1: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Lekka
1: FM. Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
1: Aanleiding gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijn goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd.
0: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Ingrid Anne Broersen. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn twee stolpersteinen vernield. Dat zijn herdenkingstenen met de namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Op een foto is te zien dat de bovenste laag is weggekrast, waardoor de namen Salomon en Henriette niet meer te zien zijn. Burgemeester Van Zanen vindt het respectloos en getuige van een gebrek aan historisch besef. De gemeente gaat de stenen herstellen. De agenten die in december betrokken waren bij het fatale ongeluk op de Bezuidenhoutse weg worden niet vervolgd. Ze reden achter een auto aan die veel te hard reed en tegen een boom botste. Maar de agenten valt niks te verwijten omdat ze voldoende afstand hielden, vertelt de persofficier.
1: Aanleiding met de gebeurde in de binnenstad van Den Haag. Zij zagen deze auto te hard rijden en dat was de reden om een stopteken te geven. Maar vervolgens ging de auto er vandoor en hebben zij de achtervolging ingezet. En tijdens hun hele handelen, ook tijdens die achtervolging, hebben zij hun eigen richtlijnen goed in acht genomen. Dus hebben ze niks verkeerd gedaan.
0: De 33-jarige man die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer in de cel, onder andere vanwege vluchtgevaar. Bij zijn aanhouding in Den Haag begin dit jaar maakte hij een verwarde indruk. Hij was aan het schreeuwen vanaf een balkon van een hotel en had ook bijlen bij zich. Zijn advocaat zegt dat hij niet van plan was om de prinsessen iets aan te doen. En in Spoorwijk is gisteren een man opgepakt na een achtervolging door de politie. Hij gaf geen voorrang aan de politiewagen en daardoor gingen de agenten achter hem aan. Toen hij later uit de auto kwam en wegrende, gooide hij een sok met drugs in het gras. Daarna is hij alsnog opgepakt. Dan het weer. Er is een mix van opklaringen, wolken en kans op een enkele bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Rinkman. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. Dat gebeurde op de kruising van de Van Beethovenlaan met de Alphens-Diepenbroekhof. Opvallend is het dat in Delft niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk gebeurde. Ook daar botste een auto met een tram. Een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat in Den Haag. Eén persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is op zijn fatbike gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan en wordt nog gezocht. En het is bevrijdingsdag. In heel de stad wordt vandaag de vrijheid gevierd. En bij Den Haag FM houden we je deze dinsdag op de hoogte van de festiviteiten. Het weer is feestelijk. Een zonnig begin van de 5e van mei. 10 graden nu, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm. Maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Ja, awake tonight. Nou, vannacht heb ik lekker geslapen, want ik wist natuurlijk dat ik vroeg moest opstaan voor de ochtendshow. Want ja, ik ben er vandaag vroeg bij. Natuurlijk presenteer ik ook, zoals al heel de week, Haags Bakkie. Maar ook de ochtendshow, want ja, Sanji, die is... ik weet niet of ze al op het Malieveld is, maar vandaag is ze aan het presenteren op Bevrijdingsfestival. Dus even hier vandaan. Dus ze vroeg mij om in te vallen. Morgen ben ik er ook in de ochtend. Om vanaf 7 uur de ochtendshow. Even niet met Sanji, maar met Chickie. Goedemorgen. Ik hoop dat jullie lekker zijn wakker geworden. Nou, ik ben goed opgestaan. Het weer is oké. Het is niet heel warm, maar volgens mij blijft het heel de dag droog. En dat is het belangrijkste. Want natuurlijk ga ik straks ook naar Bevrijdingsdag op het Malieveld. Dus van alles doen. Ik ga ook voor het eerst, want er is ieder jaar een programma in het provinciehuis, dus binnen en niet op het Malieveld. Maar ik zag een leuke programmering. Ricky Rissoles bijvoorbeeld, die geeft een soort van conference. Samen met Jacques Brault trouwens, dus ik ben daar wel benieuwd naar. Dus ik ga ook eventjes naar binnen, maar de Fun Loving Criminals komen. Nou, die vind ik supergoed. Maar ook Chico bijvoorbeeld, Haagse muziek is er ook. Chico opent het festival gewoon. Dus dat is super tof. En daarom ga ik het eerste nummer wat ik dan ga draaien voor jullie is ook gewoon van Haagse bodem. En dan zometeen ga ik jullie bijpraten met al het nieuws wat er is gebeurd gisteren en vannacht. Haags nieuws komt ook. Maar Haagse muziek nu juist Sipora Free. Ja, toepasselijk natuurlijk op Bevrijdingsdag.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
0: Goedemorgen. Lekker wakker worden daarna met Sipora.

Snow Patrol, Shut Your Eyes, hier op Den Haag FM. Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow. En ik heb het nieuws uit binnen- en buitenland voor je op een rijtje gezet. Vandaag vieren we de vrijheid. Het is natuurlijk 5 mei bevrijdingsdag. Maar tegelijk wordt die vrijheid steeds minder vanzelfsprekend. Volgens cijfers van het ANP en het CBS leven nog zo'n 800.000 Nederlanders die de bevrijding in 1945 meemaakten. Dat is minder dan 5% van de bevolking. Over 10 jaar zijn dat er naar verwachting nog maar 200.000. Vrijheid blijft dus iets om door te geven. Uit onderzoek van Eén Vandaag blijkt dat een grote meerderheid 4 en 5 mei belangrijk vindt. Tegelijk maakt 80% zich zorgen over die vrijheid door oorlogen, verdeeldheid en groeiende spanningen in de samenleving. Honderden amateursportclubs zijn in de problemen gekomen door een mislukte verdeling van overheidssubsidie. Door een storing werd 43 miljoen euro via loting verdeeld. Clubs die rekenden op geld voor bouw of verduurzaming staan nu met lege handen en overwegen juridische stappen. Supermarktketen Albert Heijn start een proef met bodycams voor beveiligers. Aanleiding is een toename van agressie tegen personeel. De pilot begint niet hier in Den Haag, maar in Rotterdam en Amsterdam. Demonstranten die gisteren op de Dam werden aangehouden rond de dodenherdenking zijn weer vrij. Onder hen activist Frank van der Linden. Ze werden opgepakt omdat ze zich niet hielden aan het aangewezen demonstratievak en het demonstratieverbod dat door de burgemeester was ingesteld. Enkele anderen werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, onder meer tijdens de 2 minuten stilte. De groep overweegt juridische stappen. En dan gaan we even naar het buitenland. In Washington heeft vlakbij het Witte Huis een schietpartij plaatsgevonden. Agenten schoten een man neer nadat hij op hen zou hebben geschoten. Een omstander, een tiener, raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Het Witte Huis werd kort afgesloten. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte het op de vicepresident G.D. Vance had gemunt. Op een Nederlands cruiseschip zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er naast bevestigde gevallen ook vermoedelijke besmettingen en 3 sterfgevallen. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië en evacuaties worden voorbereid. Nou, het hantavirus is een, heb ik natuurlijk even opgezocht, is een zeldzaam virus dat via knaagdieren wordt overgedragen en ernstige klachten kan veroorzaken, zoals koorts en longproblemen. Nou, en tot slot Congo. In Congo waarschuwt Amnesty International voor ernstige mensenrechten schendenissen door rebellen. Burgers worden volgens de organisatie vermoord, ontvoerd en gemarteld terwijl de humanitaire crisis verder escaleert. Nou, dit was het nieuws voor nu. Zometeen ga ik natuurlijk ook kijken wat er in onze eigen stad is gebeurd. Dus blijf lekker luisteren. Ik ga nu lekker muziek draaien. Douwe Bob. Funny. En misschien hoor je het. Ik ben een beetje aan het snotteren. Ja, je lieve mensen. Ik heb echt last van hooikoorts. Echt vreselijk. Heb je tips voor me? Je kan me appen, 070-307-8899. En app meteen eventjes wat jij gaat doen. Als je naar het Bevrijdingsfestival gaat, wie wil je zeker checken vandaag op het Malieveld? 070-307-8899. Daar kan je me op bereiken via WhatsApp. Douwe Bob nu. Funny.

0: Haagse headlines. Dit is Den Haag FM. Nu het Haags nieuws van 7:30.
1: Ja, er waren natuurlijk meerdere herdenkingen gisteren in Den Haag. De hele dag door. S'avonds ook. En ik ga er eentje uitpikken. De alternatieve herdenking. Zo'n 500 mensen kwamen gisteravond samen op het Lange Voorhout. Het zag er prachtig uit, vond ik zelf. Voor een alternatieve dodenherdenking. Sprekers onder wie Jaap Hamburger en Ahmed Abu Artema legden nadruk op de verbinding tussen oorlogsslachtoffers van toen en ook nu. De herdenking stond in het teken van wereldwijd oorlogsgeweld en actuele conflicten. Meerdere incidenten in de stad. In de wijk Oostbroek heeft gisteravond dus een steekincident plaatsgevonden op de kruising van de Lunterenstraat en de Hilsumstraat. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Later op de avond werd een automobilist aangehouden na een frontale botsing met tram 3 op de Beethovenlaan. De bestuurder bleek mogelijk onder invloed van alcohol en drugs. Hij raakte niet ernstig gewond, maar is wel meegenomen naar het politiebureau. De schade aan beide voertuigen is groot. Daarnaast heeft de politie 3 jonge Hagenaars aangehouden van 17 en 18 jaar. Na een inval in een woning aan de Meidrechtstraat. Daar werden een omgebouwd vuurwapen, mogelijk explosief materiaal, drugs en vals geld gevonden. De verdachten zitten nog vast. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn 2 zogenaamde stolperstijnen vernieuwd. Deze herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn bekrast. Burgemeester Jan van Zanen noemt dat respectloos en spreekt van een gebrek aan historisch besef. De gemeente laat de stenen natuurlijk herstellen. Ook is er ruimte voor creativiteit in de stad. Gisteren was ze te gast in Haags Bakkie en vertelde ze daar alles over. Fotografe Francine van der Wansum presenteert de 3e editie van haar e-zine. Van haar magazine. Ja, niet digitaal, maar gewoon een gedrukte papieren versie. 24 The Hague. Het heet Zien 24 The Hague, sorry. Een klein kleurrijk magazine vol verhalen en beelden van Haagse makers en verborgen parels in de stad. Het magazine is zaterdag te bekijken en op te halen tijdens een pop-up in de kunstbar aan het Noordeinde. En natuurlijk, vandaag staat helemaal in het teken van Bevrijdingsdag, maar het is ook de Pride Maand. En daar zijn we ons ook al een beetje aan op het voorbereiden. Want aankomende vrijdag trapt als eerste stad in Nederland het Pride seizoen af hier in Den Haag. Vrijdag opent burgemeester Van Zanen namelijk officieel Pride The Hague met het hijsen van de intersexe Progress vlag hier, hiernaast bij het stadhuis. Het evenement georganiseerd door COC Haaglanden loopt van 8 tot en met 16 mei en staat in het teken van zichtbaarheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Dat magazine van Francine, die is onder andere te zien op onze website. Kan je een beetje sneak peeken. Echt kleurrijk, heel leuk. Leuke artikelen staan erin. Vanaf zaterdag te verkrijgen. Maar een artikel daarover op onze website. En natuurlijk al het andere nieuws uit jouw stad te vinden via de app en op de website denhaagfm.nl. Marshmallow nu. En de Jonas Brothers.

Ja, Alanis Morissette hier op Den Haag FM. Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow. Natuurlijk, elke ochtend vanaf 7 uur kan je wakker worden met jouw Den Haag FM. En dan praten we hierbij over alles wat er gebeurt in de stad, wat er is gebeurd. En vandaag staat het vooral in het teken, natuurlijk, Bevrijdingsdag. Lara is op pad. Die is later ook te vinden natuurlijk op het Malieveld. Misschien kom je er tegen, dan maakt ze leuke reportages voor radio en televisie. En natuurlijk de socials samen met Eva en... volgens mij zijn er meer collega's. Ik ben er natuurlijk ook te vinden. En wie er ook te vinden is op het podium, dat is Senji. Mijn collega die normaal hier op deze stoel zit. De ochtendshow presenteert. Die presenteert vandaag op het Bevrijdingsfestival. En ach, wat staan er leuke, goede artiesten op het programma. Dus je moet zeker blijven luisteren vandaag. Want ik praat jou natuurlijk helemaal bij over wat er allemaal gaat gebeuren. Er zijn ook allemaal vrijheden. Maaltijden, meer dan 90 in heel de stad. Dus in elk stadsdeel is er wel iets te vinden van een vrijheidsmaaltijd. Nou, sommige zijn wel al vol, zoals die hier vanavond in Amare. Oeh, die wordt heel groot. Volgens mij 500 hoorde ik gisteren iemand vertellen. 500 Hagenaars en Hagenezen. Wauw, dat is een grote vrijheidsmaaltijd. Ja, de vrijheidssoep. Die heb ik al geproefd. Je kan hem ook proeven hier op het Spuiplein als je niet bij een maaltijd aanschuift. Maar ja, dat zijn maar 2 slokjes, zeg maar. Het is wel echt inimini, maar hij is lekker. Ik heb hem goed gekeurd. Kijk op haagsevrijheidsmaaltijden.nl waar jij nog zou kunnen aanschuiven. Ik ga zo meteen al contact zoeken met Eskamp, want daar wordt ook een vrijheidsmaaltijd gehouden. En dat kan 's avonds zijn, hè? Want maaltijd, dan denk je aan avond, ja. Dat is daar, zijn er heel veel, maar er zijn ook lunches, ontbijtjes en brunches. Dus zometeen daar alles over. Lara die gaat volgens mij op het Malieveld kijken hoe het eraan toe gaat en een beetje vooruitblikken. Je kan bijvoorbeeld kaarten schrijven. Ja, leuk. Wat voor kaarten precies en aan wie en waar dan? Nou, dat hoor je strakjes vanaf het Malieveld. Lara gaat dat allemaal onderzoeken. Natuurlijk in de ochtendshow altijd de Haagse spotlight. Ook nog zorgen voor Den Haag. Stichting Leergeld komt zo meteen langs. En strakjes in Haags bakje. Ja, ik ga gewoon alvast vooruitblikken. Want ik blijf tot 12 uur bij je vandaag. Samen met Lara, die dus door de hele stad aan het bewegen is. En overal aan het kijken is wat er allemaal gebeurt deze bevrijdingsdag. Maar ik heb ook een release van nieuwe muziek. Michael van der Plas komt langs. Dus dat wordt één. Een groot feestje hier op Den Haag FM. Hou hem er dus bij. Alles over Bevrijdingsdag vandaag in jouw stad. En al het andere nieuws natuurlijk. Uiteraard ook. En lekkere muziek. Onder andere van Shakira. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo, zoo, zoo. Ja, zoo van Shakira hier op Den Haag FM. Goedemorgen, Den Haag.

Ja, Blinding Lights, The Weeknd. Het is iets voor achten. Dat betekent dat we zo naar het nieuws gaan. Maar ik wilde toch nog eventjes vooruitblikken. Want zo meteen na het nieuws ga ik nog even muziek draaien. Maar ik ga hele bijzondere muziek draaien. Een liedje in het, let op, Nederlands, Engels en in het Fries. We hebben Hagenezen die ook Fries spreken. Dus die oorspronkelijk uit Friesland komen. Een speciaal vrijheidsliedje geschreven door Marije. En gezongen door haar. Zo meteen dus na het nieuws. Ik weet niet of ik ze alle drie ga draaien. Misschien een klein stukje van het Fries in ieder geval laten horen. Strakjes dus na het nieuws. Alles over het speciale vrijheidslied wat zij heeft geschreven. En ze zegt daar zelf over: het liefste vrijheidsliedje dat er is. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het jullie strakjes laten horen. Eerst Coldplay en het nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Rinkman. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. Dat gebeurde op de kruising van de Van Beethovenlaan met de Alphens-Diepenbroekhof. Opvallend is het dat in Delft niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk gebeurde. Ook daar botste een auto met een tram. Een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat in Den Haag. Eén persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is op zijn fatbike gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan en wordt nog gezocht. En het is bevrijdingsdag. In heel de stad wordt vandaag de vrijheid gevierd. En bij Den Haag FM houden we je deze dinsdag op de hoogte van de festiviteiten. Het weer is feestelijk. Een zonnig begin van de 5e van mei. 10 graden nu, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm. Maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: Mary Amber, Dreaming Out Loud, vandaag op Bevrijdingsdag verschenen. En je hoort hem natuurlijk hier voor het allereerst op Den Haag FM. Dreaming Out Loud, een Bevrijdingsdag liedje. Of ja, in ieder geval een lied over vrijheid. Ja, het is natuurlijk Bevrijdingsdag 5 mei, 12 over 8 om precies te zijn. En ja, dit bijzondere nummer Dreaming Out Loud is vandaag verschenen. Een lied dat omschreven wordt als misschien wel het liefste protestliedje dat er is. Het is een oproep om voorbij vooroordelen te kijken, elkaar echt te zien en vrijheid met elkaar te delen. Het nummer komt uit in 3 talen. Nou, je hebt nu versie 1 gehoord, de Engelse versie. En kijk niet alleen naar vandaag, maar ook alvast vooruit naar bijvoorbeeld Kitty Kotti op 1 juli. Nou, de maker van het liedje heb ik aan de telefoon. En natuurlijk ook die prachtige stem die je hebt gehoord, Mary Amber. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe vind je het om je eigen liedje op de radio te horen?
1: Ja, nou wel bijzonder. Zeker vandaag. Ik had echt gehoopt dat je het zou draaien natuurlijk, maar het is echt superleuk.
0: Ja, een lief protestliedje noem je het zelf. Wat maakt dit liedje voor jou? Ja, lief klinkt het heel erg. Komt gewoon ook hoe het is gemaakt, jouw stem en dan nou ja, die zachte klanken, zeg maar. Wat maakt dit voor jou dan toch een protestlied? En waarom wilde je het juist op zo'n zachte manier brengen?
1: Ja, omdat ik denk dat we best wel in een verharde samenleving leven. En ik wilde dan zorgen dat het verbindend is. Dus we kunnen elkaar soms heel erg aankijken van, oh, jij doet dit. En dan veroordelen we elkaar van, oh, maar jij doet dat. Mm-hmm. Dus daarom wilde ik heel graag dat het lief was. Zo van, wees welkom. En dan wil ik ook voorkomen dat het belerend klinkt. Dus daarom dacht ik, het moet zo lief mogelijk zijn.
0: Ah, wat super schattig, jouw omschrijving eigenlijk. Ja, het nummer gaat over vrijheid, maar ook over het doorbreken van vooroordelen. Was er een specifieke moment of ervaring die jou inspireerde om dit te schrijven en om hierover te schrijven?
1: Nou, ik volg best wel het nieuws en de politiek en dat vind ik super interessant. En ik merk steeds vaker dat het meer gaat over, ja, posities en dat het meer gaat over ruzie maken dan dat het echt gaat over ideeën en dat we elkaar ook steeds minder vaak in onze waarden laten. Dus dat is meer in het algemeen wat ik dan zie. En ik denk, ja, als we naar het Amerikaanse nieuws kijken, dat we daar allemaal wel een beetje over nadenken. Dus op die manier, met dat in mijn achterhoofd, dacht ik, ik wil iets maken wat algemeen genoeg is, dat het niet alleen maar gaat over over het nieuws, maar dat het iets is waar we ons aan kunnen relateren.
0: Nou, ik ga heel even een heel klein stukje laten horen. Spoel me even een stukje verder, want dit is de Friese versie.

0: Oh, zo mooi en zo schattig. Ik versta er natuurlijk helemaal niks van. Ja, een paar woorden. Ja, in het Fries, hè, want je woont tegenwoordig natuurlijk gewoon lekker in de Hofstad. In onze Haagse ben je. Maar je hebt oorspronkelijk Friese roots. Het liedje heb je niet alleen in het Engels geschreven, zoals we het net hoorden. Maar ook dus in het Fries en in het Nederlands. Waarom wilde je... en waarom vind je het belangrijk om het in drie talen je boodschap over te brengen?
1: Ja, nee, klopt. Inderdaad, ik ben heel blij dat ik in Den Haag woon. Maar mijn moedertaal is Fries. Ik dacht, ja, vrijheid is voor iedereen. Dus dan is taal is iets heel belangrijks. Dus ik dacht, ik spreek er drie. Laat ik het dan in die drie talen uitbrengen.
0: Ja, wat mooi. Ja, en ik ben dan heel benieuwd. Want ik weet wel, als je bijvoorbeeld heel kwaad bent, ik dan, of geëmotioneerd, laat ik het zo zeggen. Ja, dan hoor je ineens dat ik heel erg Haags ben. Want dan komt dat heel erg naar boven. Dat zijn mijn roots. Den Haag, groen-geel bloed hoor je dan meteen. Maar ook als je in het buitenland bent bijvoorbeeld, dan kan je wel Engels praten of welke taal dan ook. Maar als je dan moet rekenen of gaat tellen, dan ga je dat toch in je eigen taal doen. Dus ik ben benieuwd, wat heb je als eerste geschreven? Heb je het eerst in het Fries geschreven? Of eerst in het Nederlands? Of eerst in het Engels?
1: Ja, nee, ik herken dat wel. Als ik echt moe ben, ga ik ook sneller terug naar het Fries.
0: Ja, toch?
1: Maar omdat ik muziek veelal echt in het Engels doe, is dat voor mij makkelijker. Dus dat was de eerste. En ik heb ook echt hulp gevraagd met het Nederlandse en het Friese van singer-songwriters in die taal. Zodat ik zeker wist van... Oké, dan vind ik zeker weten de mooiste woorden.
0: Ah, ja, het klinkt prachtig. Je brengt het speciaal vandaag uit op Bevrijdingsdag. Met Kitty Kottie heb je heel nadrukkelijk gezegd al in gedachten. Wat hoop je dat mensen voelen of meenemen als ze dit lied horen vandaag?
1: Ik hoop dat als ze dit lied horen, dat ze het gevoel hebben van... Oh, we doen het ook maar samen en misschien zijn dingen ook maar hoe ze zijn. Misschien hoef ik me niet zo druk te maken. Misschien heb ik niet zoveel controle over dingen.
0: Oh, wauw. Nou, een hele mooie boodschap, denk ik, zo op Bevrijdingsdag. Ga je zelf nog het vieren ergens? Of moet je gewoon werken?
1: Nee, ik ga eventjes misschien naar buiten. Maar ja.
0: Daar is genoeg te doen. Overal in de stad, vrijheidsmaaltijden. Zometeen ga ik er al met eentje in Eskamp contact zoeken. Natuurlijk is er het Bevrijdingsfestival op het Malieveld. Dus van alles te doen. Ik praat je heel de dag bij wat er te doen is in de stad. Zometeen al ga ik contact zoeken met Eskamp. Maar eerst ga ik de Engelse versie draaien. Ook van... Mary Amber, Dreaming Out Loud. Nou, dit is eigenlijk dan de original, toch? Omdat je die als eerste hebt geschreven.
1: Ja.
0: Wil je hem zelf misschien aankondigen als artiest? Of is dat awkward?
1: Wil jij het doen? Jij kan het beter.
0: Mary Amber, hier natuurlijk te horen op Den Haag FM. Je hoort het als eerste. Dank je wel en een mooie Bevrijdingsdag. En dank voor deze mooie liedjes.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Ja, natuurlijk gaan we hem draaien. Vandaag uitgekomen en ik ben helemaal vereerd als allereerste draaien Dreaming Out Loud van Mary Amber hier op Den Haag FM. Zo mooi.

0: Mary Amber, Dreaming Out Loud. Een protestliedje, maar een heel lief protestliedje wat ze speciaal uitbrengt op Bevrijdingsdag. Met het oog ook een beetje alvast op Kitty Kottie. Speciaal vandaag dus op Bevrijdingsdag uitgegeven. Ja, en we hebben het alleen maar over Bevrijdingsdag vandaag. Nee hoor, niet alleen maar. Maar wel heel veel, want ja, er gebeurt natuurlijk heel veel in de stad. En vrijheid is iets waar we echt wel bij moeten stilstaan. En wat we ook moeten vieren, waar we dankbaar om moeten zijn. En dat doen we op heel veel manieren in de stad. Zo ook in Eskamp bij buurthuis Het Lage Huis. Dat is aan de Reykjavikweg. Ja, en daar doen ze echt iets heel leuks. Ik had het al heel veel keer daarover gehad. Gisteren, vorige week en vandaag. Ja, ik hou natuurlijk van eten. De vrijheidsmaaltijd. En daar hebben ze dat in de ochtend. Maar voorafgaand is er een Ukkie-concert. En iemand die daar alles over weet is Bernice Dekker. Zij is van het Lage Huis. Bernice, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vrijheidsmaaltijd, jullie doen daar ook aan mee. Waarom vinden jullie het belangrijk om vandaag op Bevrijdingsdag stil te staan bij vrijheid en mee te doen met de vrijheidsmaaltijd?
1: Het moet niet altijd vanzelfsprekend dat je in de vrijheid kan leven. En daarom is het denk ik belangrijk dat we daar elke keer bewust bij staan.
0: Ik hoor je een beetje slecht. Ik weet niet of dit op luidspreker staat. Maar als dat zo is, kan je hem dan aan je oor doen?
1: Ja. Ik had hem inderdaad op luidspreker
0: staan. Ja, nu ben je veel beter te horen. Je klonk echt heel ver weg.
1: Oh, wat interessant.
0: Ja, en je bent in Eskamp, hè? Dus dat is niet zo heel ver weg. Maar vertel.
1: Nee, klopt. Nou ja, sowieso is het belangrijk om stil te staan bij het feit dat we in vrijheid leven. Want het is niet altijd vanzelfsprekend. Dus daarom hadden wij eigenlijk ook besloten van, laten we hier met de buurt ook een vrijheidsmaaltijd, of bij ons dus dan een vrijheidslunch, organiseren. Om dat toch even een plekje te geven.
0: Ja, en jullie doen dat met gezinnen vooral. Want jullie organiseren eerst een Ukkie-concert. Over een uur gaat het al beginnen. Ja. En dan vanmiddag hebben jullie ook nog een hele leuke workshop. Timmer je eigen dier. Vertel, waarom kinderen?
1: Nou, sowieso werken wij samen vandaag met Dakota, of Theater Dakota. En het is altijd fijn om met partners in Den Haag om iets op te zetten wat leuk is voor de buurtbewoners. En ik denk, voor kinderen is het ook gewoon heel belangrijk om een beetje mee te krijgen van waar vandaag nou voor staat. En dat ze samenhorigheid willen stimuleren. En ja, het is gewoon heel leuk.
0: Ja, Rob Jetten kon natuurlijk bij alle herdenkingen zijn gisteren, maar hij koos er toch echt voor om in Madurodam aan te sluiten bij de kinderherdenking. Ja, en ik zat ook een stukje te kijken. Toen dacht ik, ja, het is wel heel bijzonder en supermooi en belangrijk dat we inderdaad die kinderen daarbij betrekken. We bellen nu. Ik ben benieuwd. Als mensen nu luisteren en denken, oh, ik woon ook in Eskamp, of misschien woon ik wel aan de andere kant van de stad, maar het is meivakantie en ik zou daar wel naartoe willen. Zijn er nog plekken of is het al helemaal volgeboekt?
1: Nee, we hebben zeker nog plek.
0: Is echt goed nieuws. Nou, voor de mensen die nu luisteren en nog denken van, nou, misschien is dat wat voor mij. Wat kan je verwachten bij het Ukkie-concert?
1: Ja, dus sowieso bij het Ukkie-concert, dat is vanaf de leeftijd van 1 jaar. Dus dat is dus inderdaad van 9:30 tot 10:30. Mm-hmm. En Dakota die gaat dan samen met kinderen zingen, spelen en bewegen. En ouders die kunnen natuurlijk gewoon genieten, hè, van het zien van hun kinderen. Dat ze lekker met muziek en beweging bezig zijn.
0: Beetje meedansen zelf.
1: Ja, ze zijn altijd welkom. Heel leuk.
0: Ja, en dan hebben jullie de lunch brunch, zeg maar. Dat is, begint om 11:30. En dan dat is de inloop, zeg maar. En dan tot 14:00 is de vrijheidsmaaltijd. En daarna hebben jullie een hele leuke workshop voor 6+, hè?
1: Ja, precies. Inderdaad. Voor kinderen ouder dan 6. Dan kunnen ze gaan timmeren. Dus dan gaan ze lekker met wat hout aan de slag. En dan kunnen ze ook een beetje verven. En dan kunnen ze of hun eigen huisdier proberen na te timmeren, of hun eigen fantasie gebruiken. En ook daarbij zijn ouders trouwens ook welkom om mee te doen met hun kinderen.
0: Ja, een beetje helpen. Maar dat is het allerleukste, toch? Lekker met het hele gezin aan de slag bezig zijn op zo'n belangrijke dag.
1: Zeker.
0: Als vandaag, bevrijdingsdag. Nou, Eskamp, het Lage Huis. Ik moet de hele tijd denken aan het Lagerhuis, dat televisieprogramma.
1: Ja.
0: Ja, buurthuis het Lage Huis aan de Reykjavikweg. Ik ben nog nooit bij jullie geweest. Zitten jullie vlak bij Dakota dan ook?
1: Nee. We hebben echt een aparte locatie in het Laagveld, in Wateringseveld.
0: Oh, Wateringseveld. Ja, ik wou net zeggen. Oh ja, Reykjavik, dat zit daar inderdaad, al die steden. Ja.
1: Precies. Nee, dus daarom komt Dakota ook naar ons hier toe. Omdat we willen ook hier in de wijk willen de bewoners bedienen.
0: Ja, en Eskamp is echt een super groot stadsdeel. Het grootste stadsdeel van Den Haag. Dus inderdaad, dat is dan ook het Wateringseveld. Nou, super dat je ook in het Wateringseveld kan deelnemen aan de vrijheidsmaaltijd. In natuurlijk het Lage Huis, de Reykjavikweg nummer 1. Ja. Voor het UQ-concert en voor dierentimmeren zijn er nog een aantal plekken beschikbaar. Ja. Wel reserveren, hè?
1: Graag. Maar wees ook gewoon welkom. En we maken het samen.
0: Ja, we gaan niet moeilijk doen vandaag, hè, op deze dag. We gaan niemand uitsluiten.
1: Nee.
0: Desnoods een half kopje soep als er te veel mensen zijn. Ja, toch?
1: Dat delen we lekker met elkaar.
0: Ja. Bernice, onwijs bedankt voor je toelichting. En heel veel plezier vandaag, hè?
1: Ja, dankjewel. Nou ja, jullie heel veel succes.
0: Ja, dankjewel. Zometeen ga ik contact zoeken met Lara. Die is denk ik al ergens rondom het Malieveld. Want wat gaat daar allemaal gebeuren? Nou, heel veel muziek. Onze Chico, die gaat openen het Bevrijdingsfestival. Maar er is nog veel meer te doen. Want volgens mij gaan zij ook al bijna met elkaar aan tafel. En ja, omdat Chico het concert gaat openen, het Bevrijdingsfestival gaat openen, ga ik hem ook natuurlijk voor jullie draaien. Koude Kak van Chico.
2: Muziek uit je eigen stad. Hoor je op Den Haag FM.

0: dat gaat strakjes toch een feestje worden op het Malieveld als Chico gaat optreden. Ja, nog veel meer artiesten, wie allemaal en wat er nog meer te doen is, hoor je zo meteen van Lara, die daar alvast is om voor ons op onderzoek uit te gaan. Volgens mij gaan er ook zo meteen al wat dingen plaatsvinden. Dus blijf vooral luisteren. Maar eerst heb ik voor je het nieuwsoverzicht.
1: Dit is
2: Den Haag FM. Nu het Haagse nieuws van 8:30.
0: Ja, zo'n 500 mensen kwamen gisteravond samen op het Lange Voorhout voor een alternatieve dodenherdenking. Sprekers, onder wie Jaap Hamburger en Ahmed Abu Artema, legden de nadruk op de verbinding tussen slachtoffers van oorlog toen en nu. De herdenking stond in het teken van wereldwijd oorlogsgeweld en actuele conflicten. Gisteravond werd ook bekend dat in Den Haag twee stolpersteinen zijn vernieuwd aan de Juliana van Stolberglaan. Burgemeester van noemt het respectloos en spreekt van een gebrek aan historisch besef. De stenen worden hersteld. Het Openbaar Ministerie zal de betrokken agenten bij het dodelijke ongeval op de Bezuidenhoutseweg niet vervolgen. Bij het ongeluk op 4 december 2025 kwamen 3 jonge mensen om het leven. Volgens het onderzoek van de Rijksrecherche negeerde de bestuurder een stopteken en reed het met hoge snelheid weg. De politie zette de achtervolging in, maar hield afstand en remde af toen de situatie onveilig werd. De auto reed naar schatting meer dan 130 km per uur, raakte een trottoirband, sloeg over de kop en vloog in brand. Er was geen botsing met een politievoertuig. Het OM concludeert dat de agenten volgens de richtlijnen hebben gehandeld en niets te verwijten valt. Dan incidenten in onze stad. In de wijk Oostbroek vond gisteravond een steekincident plaats op de kruising van de Lunterenstraat en de Hilsumstraat. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Zuiderparklaan. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Later op de avond botste een auto en tram 3 frontaal op de Beethovenlaan. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. Hij raakte niet ernstig gewond. En bij een inval in een woning aan de Meidrechtstraat heeft de politie 3 jonge Hagenaars aangehouden van 17 en 18 jaar. Er werden een omgebouwd vuurwapen, mogelijk explosief materiaal, drugs en vals geld gevonden. De verdachten zitten nog altijd vast. Nou, vandaag, ik heb het al heel veel keer gezegd, maar ik zeg het gewoon nog een keer. Viert Den Haag Bevrijdingsdag groots op het Malieveld. Het Bevrijdingsfestival Den Haag biedt 2 podia met muziek, een vrijheid. Maaltijd voor jongeren, een festivalmarkt en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Zometeen ga ik contact zoeken met Lara en hoor je daar veel meer over. En dan nog heel kort iets anders. Het heeft ook wel met bevrijding te maken. Want in de Koninklijke Bibliotheek is een doos met uniek verzetsmateriaal ontdekt. De documenten zijn van Haagse verzetstrijder Wim Ozenbrug en bevatte onder meer valse persoonsbewijzen en voedselkaarten. De vondst geeft een bijzonder inkijkje in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ja, vandaag staat in het teken van Bevrijdingsdag, maar later deze week gaan we helemaal in de regenboogkleuren. Den Haag opent deze week namelijk als eerste stad het Pride-seizoen. Vrijdag start Pride Die Heek met het hijsen van de intersexe Progress-vlag hiernaast bij het stadhuis. Het evenement, georganiseerd door COC Haaglanden, duurt tot en met 16 mei en staat in het teken van zichtbaarheid en verbondenheid. Taylor Swift nu, The Fate of Ophelia.
3: I

0: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.
1: Ja, ik ga eventjes met jullie vooruitblikken alvast. Ik heb het programma erbij gepakt van het Bevrijdingsfestival. Natuurlijk op het Malieveld. Nou, de optredens beginnen om 1 uur. Maar daarvoor is er ook al heel wat te doen. Bijvoorbeeld in het provinciehuis, het Veefonds Podium. Daar begint het al om 11 uur met Heel Den Haag Leestfeest. Dan Jonge Haagse Dichters. Een interview met Bram Vermeulen. En dan heb je weer de Jonge Haagse Dichters. En ja, ik vind dit wel interessant hoor. Ik ben wel heel benieuwd wat hij te melden heeft. Ik zag hem gisteren ook al op televisie bij een aantal programma's. 3:15 geeft Jurgen Rijman een vrijheidscollege. En daarna om 16:30 tot 17:30. Ja, ik wil daar wel bij zijn hoor. Lijkt me heel leuk. Puur gelul. Ja, echt een Haags fenomeen natuurlijk. Altijd hele toffe avonden. Soms bij Podium aan Zee. Soms in het Paard. Maar nu dus in het provinciehuis wel een bijzondere plek voor puur gelul. Met dit keer speciaal voor Vrijheidsdag. Ricky Risolles en Sjaak Bral. Nou, het lijkt mij heel leuk. En dan op mijn plek zit normaal gesproken natuurlijk Sanji. Maar Sanji is vandaag op het Malieveld, namelijk bij het Senna Performance Stage. Daar mag zij aankondigen Gianni 5-4. En die hebben dan Maya May, Delisa, Keizer, een Haagse hiphopcentrum, H3C Showcase, Buisbom. Nou ja, die stuiteren inderdaad als een bom over het podium. Ice, Mispoes, ja, ook één groot feest. Millamore en Willy Wartaal, ja, die staan allemaal bij onze eigen Sanji op het podium. En dan, ja, ik zei het net al een paar keer, hè. Onze eigen Chico gaat het festival openen. Om 1 uur treedt hij op de mainstage. Chico en de Captain Midnight Band. Maar ook Sera, Diva Turner, de Fun Loving Criminals. Nou, daar ben ik fan van. Philip Lasseter en S10. Of misschien zeg je wel S10. I don't know. Ik ken ze eigenlijk niet. Ik ga het zo even opzoeken voor jullie. En Karsu. Nou, er is nog veel meer te doen. Er is ook een Haagse vrijheidsmaaltijd. Er is een Haags hiphopcentrum area. Er is silent disco. Ja, er is zoveel te doen. En onze razende reporter is binnengekomen. Lara, dus daar gaan we ook mee vooruitblikken op alles wat er vandaag in onze stad allemaal te doen is op 5 mei, Bevrijdingsdag. Leuk dat je luistert. Nu nog even andere muziek van Nate Smith. Fix What You Didn't Break.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Rinkman. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. Dat gebeurde op de kruising van de Van Beethovenlaan met de Alphens-Diepenbroekhof. Opvallend is het dat in Delft niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk gebeurde. Ook daar botste een auto met een tram. Een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat in Den Haag. Eén persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is op zijn fatbike gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan en wordt nog gezocht. En het is bevrijdingsdag. In heel de stad wordt vandaag de vrijheid gevierd. En bij Den Haag FM houden we je deze dinsdag op de hoogte van de festiviteiten. Het weer is feestelijk. Een zonnig begin van de 5e van mei. 10 graden nu, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm. Maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

0: Ja, Be The One van Dua Lipa.
1: De Haagse Spotlight.
0: Ja, de Haagse Spotlight. Eerlijk, ik weet niet wie in de spotlight staat deze week bij Sanji. In de ochtendshow natuurlijk. Altijd rond dit tijdstip hoor je een Haagse artiest die in de spotlight staat. Maar ik dacht, weet je, het is bevrijdingsdag. Sanji vindt het vast niet erg als ik een andere artiest neem. Ja, en voor wie heb ik dan gekozen? Nou, je hoorde er vanochtend al voorbij komen. Mary Amber, Dreaming Out Loud, een lief protestliedje. Ja, het is een bijzonder nummer die vandaag is uitgekomen. Dreaming Out Loud, een lied dat omschreven wordt als misschien wel het liefste protestliedje dat er is. Het is een oproep om voorbij vooroordelen te kijken, elkaar echt te zien en vrijheid met elkaar te delen. Het nummer komt uit in 3 talen en kijkt niet alleen naar vandaag, maar ook alvast vooruit naar Kitty Kotti. Nou, de maker van het liedje is dus Mary Amber. Ze komt uit Den Haag, maar oorspronkelijk uit Friesland. Ja, en dit is dus de Friese versie die ik ga draaien. Ze heeft hem in het Engels uitgebracht, in het Nederlands en ook in het Fries. En vandaag dus ga ik je de Friese versie laten horen. De Engelse en de Nederlandse versie heb ik al mogen spelen als allereerste op de radio. Ja, natuurlijk op Den Haag FM, de Haagse Spotlight. Vandaag is dat dus Mary Amber met een speciaal protestliedje wat vandaag op Bevrijdingsdag is uitgekomen. Heel schattig, heel lief, echt heel lief. En dus in het Fries.

0: ja, ik hoor jou. Hoor je mij? Oh, top.
1: Ik die gedachten nog
0: zo zien. Ik ga nu naar Mare.
1: Ik vaar weer

0: Zoé.
1: Ja, Dreaming Out Loud hier op Den Haag FM. Ja, het kan gewoon, hè? Gewoon Fries op de Haagse radiozender. Maar ja, Mary Amber is Haags, maar oorspronkelijk maar ja, dus Fries. Dus vandaar een Fries liedje, een protestliedje, speciaal vandaag uitgebracht op Bevrijdingsdag. En speciaal vandaag ook hebben we de razende reporter Lara op pad gestuurd. Zij is heel de dag te vinden door heel de stad. En nou, ze is nu nog niet zo heel ver van mij verwijderd. Want je bent in Amare, hè?
2: Ja, klopt inderdaad, Chickie. Ik ben in Amare. Ik liep eigenlijk vanuit de Biep, hè, vanuit onze thuisstation, liep ik zo over het spui richting het soephuisje toe. Nou, is die nu nog even dicht? Ik denk dat iedereen, hè, op Bevrijdingsdag nog lekker een beetje aan het uitslapen is en zich opmaakt voor wat er allemaal vandaag te doen is. Maar daar ga ik dadelijk nog even kijken. En toen liep ik door, want ik zag het prachtige Amare staan. En daar ben ik eigenlijk helemaal doorheen gelopen. En nu sta ik eigenlijk backstage met een hele lieve meneer die mij thee aanbiedt. En ik sprak ze net een beetje over wat er nou gaande is vandaag. En nou, ze hebben de vrijheidsmaaltijden vanavond. Er komen heel veel mensen komen bij elkaar om te eten. En het is nu nog best wel rustig. Ik zie nog niet heel veel mensen op straat ook. Er zijn een paar mensen die gewoon naar school moeten en een paar mensen die aan het werken zijn. Dus het is nog vrij rustig. Maar ik ga helemaal bekijken wat er vandaag in de stad overal te doen is. En ik neem jullie daar heel graag bij mee.
1: Ja, en een van de dingen waar je natuurlijk niet omheen kan op Bevrijdingsdag in Den Haag vandaag is het Malieveld. Hè? Daar ga je ook naartoe. Zijn er artiesten waarvan je denkt, ah joh, die wil ik sowieso zelf ook wel even zien, behalve dan dat ik daar aan het werk ben?
2: Nou ja, de artiesten die ik eigenlijk echt wil zien, die zijn vanavond, als ik dus vrij ben. Dus ik kan daar gewoon eigenlijk helemaal volop van genieten. En dat is vooral Willy Wartaal, want ik ben zo'n fan van de jeugd. En ik ben zo'n fan van die man. Ik vind hem zo'n goede artiest. En S10 vind ik ook gaaf om te zien. Dat is een hele grote artiest natuurlijk, opgekomen in Nederland. Dus ja, ik ga daar echt wel van genieten vanavond. En voor de rest heb ik ook wel zin in de vrijheidsmaaltijd, waar ik zo naartoe ga met allemaal jongeren. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat hebben opgezet en wat ze allemaal aan het eten zijn en wat ze ervan vinden en de gesprekken natuurlijk die ze voeren over vrijheid, want het is een groot thema tegenwoordig en al helemaal vandaag natuurlijk. Dus ik ga het allemaal bekijken vandaag.
1: Nou, superleuk. Ja, ik had ook iets gelezen over brieven. Dat moet je ook maar even voor ons gaan uitzoeken. Of kaarten of iets dergelijks. Ja. Dus, nou ja.
2: Ja, klopt.
1: Ik stuur jou op pad en dan mag je dat allemaal uitvogelen. Zometeen, nou, over een half uurtje ongeveer, ga ik weer contact met je zoeken. Lara, vanuit de stad vandaag heel de dag te horen. En ook als de radioprogramma's niet meer te horen zijn en we gewoon muziek hebben, is zij te vinden, want je gaat ook mooie dingen doen voor de socials, hè?
2: Ja, we gaan met mijn collega's, met twee collega's gaan we social filmpjes maken. Dus hou vooral onze Instagram in de gaten, want we gaan artiesten spreken. We gaan mensen spreken op het festival. Hou ook onze website in de gaten, want daar worden de mooiste artikelen geschreven over vandaag. Dus ik zou zeggen, hou gewoon alles in de gaten. Luister, kijk en lees.
1: Ja, denhaagfm.nl en natuurlijk de app. Als je die nog niet hebt gedownload, vooral doen. Zometeen horen we Lara weer. Maar nu eerst Afrojack en David Guetta.

0: 100% Haag. Jouw stadsradio.
1: Ja, 100% Haag. Zeker weten. Nou, als je toevallig aan het kijken bent en niet alleen maar aan het luisteren bent, dan zie je 100% Haag hier zitten, hoor. Groen-geel, ja, ik heb hem aan, hoor. Mijn groen-gele jasje. Hoog op de poten met de borst vooruit. Ja, I love it. Het zit ook zo lekker. Ik heb wel een nette broek aan, dus ik ben niet helemaal in mijn trainingspak. En wat heb ik eronder aan? Oh ja, ik heb rood met groen aan. Ja, en dat zijn natuurlijk de originele de kleuren van ADO, hè. Vroeger was het gewoon rood met groen. En het is wel leuk, op de nieuwste stadstekening van onze stadstekenaar zie je het ADO-stadion. En dan zie je dat reclamebord, natuurlijk zonder reclame erop. Maar het is groen met rood, de kleuren zoals mijn shirtjes zijn. Ja, een verwijzing naar de kleuren van ADO vroeger. En ja, echt een mooie tekening. Hij is op meerdere plekken te zien. En in Ypres, Leidseveen, ja, want daar staat natuurlijk het stadion. Daar is de kaart ook te verkrijgen. Bij sommige winkels kan je hem krijgen. Want iedere keer een ander stadsdeel in de spotlight met de stadstekenaar. En dan kan je in die omgeving ook de kaarten krijgen. Het is nergens te koop. Maar op die manier kan je dus wel hem weten te bemachtigen. Ik ben een gelukkige eigenaar ook van een kaart. Want ik vind ze fantastisch, de stadstekeningen. De eerste was hier in de Grote Marktstraat genomen. En de tweede was, ja, genomen, want het lijkt een foto. Maar het is natuurlijk prachtig mooi geschilderd, getekend. En de tweede was van de Mint, de Groene Mint. Dus op de Mint heb je zo'n wooncommunity, zeg maar. En ik herkende het niet meteen, maar dat komt omdat het in de binnentuin, zeg maar. Dus ja, als je daar langs rijdt, want het fietspad gaat er gewoon precies zo langs. Of ja, de autoweg natuurlijk ook. Dan kan je het zien. Maar dus niet die binnentuin. Dus, want dat is achter, tussen de huizen in, zeg maar. Nou ja, 100% Haag, zei ik. Ik moest ineens aan de kleurtjes denken die ik aan heb. En zometeen heb ik voor je het nieuws ook 100% Haags uit je eigen stad. Maar eerst nog even Ray. Where is my husband?

Ja, natuurlijk lees je het op onze website en in de app. Maar ik neem je ook op de radio mee met het laatste nieuws uit jouw stad. Nou ja, op deze bevrijdingsdag staat de stad stil bij vrijheid. En juist ook bij de vraag wat die vrijheid betekent voor de volgende generatie. En gisteravond kwam op het plein van Madurodam kwamen duizenden kinderen en jongeren samen voor de nationale kinderherdenking. Ja, echt supermooi. Met zo'n 4500 aanmeldingen en veel extra bezoekers was de opkomst heel groot. Er werd gezongen, geluisterd naar verhalen en om 8 uur was het 2 minuten stil. Centraal stond het verhaal van verzetstrijder George Maduro, waar natuurlijk Madurodam naar vernoemd is, en de boodschap dat uitsluiting toen niet kon, nu niet kan en nooit mag. Tegelijkertijd kwam er duidelijkheid in een ingrijpende zaak in de stad. Het Openbaar Ministerie vervolgt de agenten niet die betrokken waren bij het dodelijke ongeval op de Bezuidenhoutseweg in december vorig jaar. Daarbij kwamen 3 jonge mensen om het leven. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder een stopteken negeerde en met hoge snelheid vluchtte. De politie zette de achtervolging in, maar hield afstand en remde af toen de situatie onveilig werd. De auto reed meer dan 130 km per uur, raakte een stoeprand, sloeg over de kop en vloog in brand. Volgens het OM hebben de agenten volgens de richtlijnen gehandeld. In de stad zelf waren er ook meerdere incidenten gisteravond. In de wijk Oostbroek raakte gisteravond iemand gewond bij een steekpartij op de Lunterenstraat. De verdachte vluchtte op een fatbike richting de Zuiderparklaan en de politie is nog op zoek naar hem. Op de Beethovenlaan botste een auto en een tram 3 frontaal. De bestuurder is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was. En bij een inval in een woning aan de Meidrechtstraat zijn 3 jonge Hagenaars aangehouden, nadat de politie daar een omgebouwd vuurwapen, mogelijk explosief materiaal, drugs en vals geld aantrof. En ook vandaag, ook op deze dag van herdenken, is er aandacht voor respect voor het verleden. Aan de Juliana van Stolberglaan zijn 2 stolpersteinen vernieuwd, oftewel de herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Jan van Zanen noemt dat respectloos en de gemeente gaat de stenen herstellen. Nou, ik zei het al eerder en zo meteen gaan we ook contact zoeken met Lara. Vandaag viert Den Haag bevrijdingsdag op het Malieveld met muziek, activiteiten en een vrijheidsmaaltijd. Ook op andere plekken, meer dan 90 locaties in de stad, is er een vrijheidsmaaltijd. Nou, vandaag het bevrijdingsfestival is gratis op het Malieveld. En het trekt zoals elk jaar heel veel bezoekers. Vooruitkijkend opent de stad later deze week ook het Pride-seizoen. Pride Die Heek begint op 8 mei met het hijsen van de intersexe progressvlag, oftewel de regenboogvlag, bij het stadhuis. Georganiseerd door COC Haaglanden en staat in het teken van zichtbaarheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Nou, nog meer cultureel nieuws uit onze stad. Fotografe Francine van der Wansum presenteert een nieuwe editie van haar Z-magazine over Den Haag. Vol verhalen en beelden van mensen en verborgen pareltjes in de stad en een bijzonder stuk erfgoed. Het Spaanse Hof, ja, ook hier in de binnenstad natuurlijk, opent opnieuw de deuren na een grote restauratie en krijgt een nieuwe functie als plek voor ontmoeting, evenementen en verblijf. Dat gebeurt aanstaande zaterdag. Het Spaanse Hof gaat weer open. Nou, en dan iets meer richting Centraal Station, de Koninklijke Bibliotheek. Daar is een bijzondere fonds gedaan. Een doos met verzetsmateriaal van de Haagse verzetstrijder Wim Osenbrug. Met onder meer valse persoonsbewijzen en documenten die een uur is een bijzondere fonds gedaan. Een doos met verzetsmateriaal van de Haagse verzetstrijder Wim Osenbrug. Met onder meer valse persoonsbewijzen en documenten die een uniek inkijkje geven

Oh, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Waarin een jonge prins van planeet naar planeet reist en onderweg bijzondere figuren ontmoet. Samen met een piloot ontdekt hij wat echt belangrijk is in het leven, namelijk vriendschap, liefde en verbinding. Een verhaal dat juist op een dag als vandaag raakt aan de kern van wat vrijheid betekent. Nou, mooi nieuws voor onze stadsgenoot René van Kooten. Nou, dit was het Haagse nieuws. Ik zou zeggen, vier de vrijheid en blijf luisteren, want zo ga ik schakelen richting het Malieveld, want daar is onze Lara. Eerst nu muziek van Dinner Party. Van Neil Horan. Dinner Party is de titel van het lied.

0: Ja, in de zon is mij wel.
1: Oh, je hoort mij wel. Ik hoor helemaal niks. Ja.

0: is heel raar, want ik heb nu iets opstaan. Namelijk Lara, die bij het Malieveld denk ik is. Maar het is daar echt een herrie. En dat hoor ik dus dubbel in mijn oren. Ik ga je nu laten horen.
1: Maar ik blijf maar goed.
0: Hallo, hallo. Ja. Lara, hoor jij mij? Nou, wij horen Lara zeker wel.
1: Oh, ik hoor je heel zachtjes.
0: Ja, dat snap ik dat je mij zachtjes hoort met alles wat jij om jou heen hoort. Waar ben je nu?

0: Hi Chicky, ik ben op het Malieveld inmiddels. En ik weet niet of je me goed kan verstaan, want ze zijn al druk aan het oefenen. Ik zie allemaal trompetten en ik zie aan de overkant zie ik een presband staan. En er staan allerlei tafels. Heel veel tafels met allemaal mooie bordjes. En ik zie rode kleuren, ik zie blauwe kleuren, ik zie witte kleuren. En er zijn op dit moment zoveel mensen aan het oefenen. Het is een hele gezellige boel. En wat ook nog heel fijn is, is dat het zonnetje er doorheen komt. Dus dat is heerlijk. En ik zie mensen lekker in een t-shirtje zitten. Ze zijn druk bezig met allemaal dingen voorbereiden. Ik zie dat er hele mooie glazen staan met allerlei lekkere drankjes. Ik ga er even naartoe.
1: Het wordt in ieder geval heel gezellig. Ik ga nog heel even kijken of we Lara toch nog kunnen horen. Nou, we horen vooral de muziek die om haar heen is. Daar wordt druk geoefend, maar het klinkt al hartstikke goed. Ze hoeven niet te oefenen hoor. Het kan gewoon zo, huppatee. Live op Den Haag FM is het nu.
2: Vredesduif en 5 mei.
1: Ja. Ik hoor Vredesduif en 5 mei. Nou, Lara is druk in gesprek met mensen die daar, ik denk, een vrijheidsmaaltijd aan het voorbereiden zijn. Misschien zijn ze nog wel andere dingen aan het doen, maar ik hoorde daar praten over glazen. Dus ik denk zomaar één van de vele vrijheidsmaaltijden die er vandaag zijn. En dat ze met een van de vrijwilligers gaan spreken. Ja, er is zoveel omgevingsgeluid dat we Lara helaas niet goed kunnen horen. Ik hoop dat ze dan zo richting het provinciehuis gaat, waar misschien minder muzikanten aan het oefenen zijn. Vanaf 11 uur is daar een heel programma in het provinciehuis. Vanaf 1 uur live muziek op het Malieveld. Het is allemaal geheel gratis. Zometeen in het volgende uur gaan we weer contact zoeken met Lara. Daar op het Malieveld en bij het provinciehuis. Voor nu ga ik even andere muziek draaien. Nog één keer heel kort het muziek, de muziek van Lara.
0: Dadelijk,
1: Lara. Eerst nu Mando Diao, Dance with Somebody. Oh, dit klinkt rustiger in mijn oren. Jeetje, wat een herrie. Nee, gezelligheid. Wat een gezellige drukte. Break.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bob Rinkman. Een auto is gisteravond tegen een tram aangereden in Den Haag. Zowel de auto als de tram liepen flinke schade op door de aanrijding. Dat gebeurde op de kruising van de Van Beethovenlaan met de Alphens-Diepenbroekhof. Opvallend is het dat in Delft niet veel later op de avond eenzelfde soort ongeluk gebeurde. Ook daar botste een auto met een tram. Een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat in Den Haag. Eén persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is op zijn fatbike gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan en wordt nog gezocht. En het is bevrijdingsdag. In heel de stad wordt vandaag de vrijheid gevierd. En bij Den Haag FM houden we je deze dinsdag op de hoogte van de festiviteiten. Het weer is feestelijk. Een zonnig begin van de 5e van mei. 10 graden nu, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm. Maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
6: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
0: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
7: Ja, en zometeen alles over de oudste herberg van Den Haag. Den Haag.

0: Hela Plain White Tees hier op Den Haag FM. En je luistert nog steeds naar mij, naar Chicky op Den Haag FM. Maar een ander programma.
1: Haags Bakkie.
0: Haags Bakkie, ja, we gaan gewoon vloeiend over van de ochtendshow naar Haags Bakkie. En het Haagse bakkie heb ik ingeschonken voor Wilco. Een bakkie thee. Wilco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, leuk dat je er bent. En ik heb je uitgenodigd voor, vind ik, een fantastisch onderwerp. Ja, jeetje, waar gaan we beginnen? Nou, laten we het gewoon hebben over de voorstelling. Want aankomende zondag kan je in Den Haag, ja, hier zo gewoon in onze eigen stad, helemaal terug in de tijd. Ik zei het net al, de oudste herberg van Den Haag. Daar gaat het over. Een bruisende herberg vol muziek, dans en vooral heel veel verhalen. Ik hoop ze allemaal te horen, maar het zijn er zoveel. Gaat vast niet lukken, maar een klein tipje van de sluier. In rode folkloortjes neemt het Haagse muziektheatergezelschap But What About You mee naar de wereld van zo'n 300 jaar geleden. Met oude, soms pikante liedteksten. Ik heb net in het boek gekeken waar de liedjes onder andere op zijn geïnspireerd. Want ja, geïnspireerd. Het is een eigentijdse, vrolijke en theatrale vorm. De voorstelling is te zien in de Weimarstraat in theater De Regentes. Nou ja, en Wilco Oomkens is de maker van de voorstelling. Regisseur volgens mij ook.
2: Ja.
0: En je speelt er zelf in ook.
2: Ja. Ja.
0: Wauw, ik dacht dat ik veel deed. Twee programma's, maar jij doet pas veel, joh.
2: Ja, dat is ook. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dit doe. Als regisseur ook. Dus best wel spannend. Maar die liedjes die vroegen voor om een bepaalde benadering. Waarbij de composities en de regie eigenlijk best wel in elkaar overliep. Dus ik heb dat met hulp van de choreograaf, Wijnand Karel en wat van de spelers hebben we dat samen gemaakt.
0: Ja, fantastisch. Ja, ik zei het al. Het gaat over de oudste herberg in Den Haag. Tromgeroffel, welke is dat? Waar zit die?
2: Het is het Gouden Hoofd.
0: Oh, wauw.
2: Wel bekend.
0: Ja, dat is nu een beetje chic. Maar vroeger was dat een herberg. En je ziet het wel echt aan, ja, hoe het eruit ziet. Wauw, geweldig.
2: Ja.
0: En daar gaat het dus over.
2: Nou ja, we gaan terug in de tijd. 300 jaar geleden. En dan was dus onze vraag. We begonnen bij het boek. Daar is over zo meer. En toen dachten we van, ja, hoe gaan we nou dat, die situatie hercreëren? Hoe ging dat nou? Waar werden die vieze liedjes gebruikt? Want ze zijn er, maar hoe zit dat eigenlijk? Nou ja, zo maak ik meteen het bruggetje naar dat boek. Dus dit is hem, hè?
0: De inspiratie,
2: uit,
0: ja.
2: De 17e en de 18e eeuw van Annemieke Houben. En daarin vonden we dus de liedteksten. Maar ja, soms zijn die. Is de muziek zelf is verloren gegaan. Dus ben ik opnieuw begonnen met composities te schrijven. Ze opnieuw op muziek te zetten.
0: Wauw, wat fantastisch.
2: En toen dachten we van, ja, waar, in welke setting worden deze nou gebruikt? Weet je, we gaan terug. We gaan terug naar hoe het is begonnen.
0: Ja, want die vieze liedjes, dat boek, dat is de inspiratie geweest. En toen ben je gaan kijken, ja, waar werden die dan gespeeld? Of in welke setting? Ja. Nou, een herberg. Perfect, inderdaad. Ja. En toen ben je op onderzoek uitgegaan van, ja, welke herberg in Den Haag? Of waar was een herberg?
2: Exact. Wat is de oudste? En het Gouden Hoofd komt uit die tijd. Dus wij dachten van, nou, dit is een match. Dus we hebben gecontact. En dat zou natuurlijk perfect zijn geweest om daar te spelen.
0: Ja, maar het is ook een beetje klein. Het Theater De Regentes is wel echt een heel mooi theater.
2: Exact.
0: En dan kan je denk ik helemaal uitpakken. Ik hoorde je net zeggen choreograaf. Dus ja. Er komen muziek, dans, alles erop
2: en
0: eraan.
2: Inderdaad, we gaan echt terug naar die tijd.
0: Als ik denk aan een herberg, dan denk ik toch wel een beetje aan, misschien middeleeuwen. In ieder geval, ik denk aan een klucht.
2: Ja. Ja, nou ja, het is dus best wel kluchtig eigenlijk. Want die liedjes die zijn vooral grappig bedoeld. Want hoe werd dat nou gebruikt? Mensen gingen bijvoorbeeld zondag naar de kerk. Daar zongen ze liederen. Kerkse liederen. En vervolgens, nou, de kerk loopt uit. En werden die liedjes dus in de herberg, want na de kerk ga je naar de kroeg. Dus in die kroeg, in die herberg, werden dan de liedjes nog een keer overgedaan, maar dan met andere teksten. Dus worden de teksten uitgedeeld.
0: Precieze teksten.
2: Precies, en zo kon iedereen meezingen. En nou, dat gaan we hercreëren.
0: Hé, wat grappig. Ja, wat vond je het leukste in de voorbereiding? Want je hebt natuurlijk best wel wat onderzoek gedaan, onder andere de oudste herberg. Wat voor verhalen kwamen er naar boven en hebben jou geïnspireerd om die voorstelling te maken?
2: Ja, het mooie van die verhalen is dat ze zo open zijn. Zo speels, zo vertellend. Er wordt niemand afgezeken, er wordt niemand te grazen genomen. Het is gewoon een beschrijvende situatie. Er is bijvoorbeeld, daar moet ik nu aan denken, een liedje dat heet Het Fluitenspel. En dat gaat over een persoon, ongedefinieerd, die het de hele tijd heeft over de fluit van haar minnaar. En dat ze zo graag, dat ze zo geniet van het fluitenspel.
0: Dubbelzinnig.
2: Ja, precies. Precies, maar zo gaat het de hele tijd door.
0: En zal ik er even op blazen?
2: Ja,
0: wauw. Ah, heel schunnig. Laten we een stukje luisteren.
2: Ja.
0: Ja, toch? Wat hebben jullie gedaan? Want wat ik ga laten horen, kan je daar iets over zeggen?
2: Ja, zeker.
0: Der Ginkermeisje.
2: Daar Ginkermeisje. Het is zo'n scenario. Er gaat een meisje, gaat het land in op zoek naar melk. Want daar lopen de koetjes in het land. En wat ze daar vindt is een jonge man. Ze vraagt of ze kan gaan melken. En zo gaat dat verder.
0: Oké, we gaan het luisteren.

0: Ja, oh, dat klinkt helemaal gezellig.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, je luistert naar Haags Bakkie en je hoorde net een liedje van But What About. Aankomende zondag staan zij in Theater De Regentess. En ja, het wordt een vrolijk spel over de oudste herberg van Den Haag. Wilco heeft het stuk geschreven, speelt er ook zelf in. En ik ben benieuwd, waarom moeten mensen hier naartoe komen, behalve dan dat het gezellig en heel grappig is. Maar wat voor verhalen gaan mensen zien en horen op het toneel?
2: Nou ja, de verhalen van hoe dat vroeger ging. We hebben dat natuurlijk een klein beetje geprobeerd te vertalen naar nu. Maar wat mensen moet trekken is die humor. De openheid, de grappigheid. En gewoon die sfeer opsnuiven van hoe dat nou vroeger ging.
0: Oh, geweldig. Ja. Hey, en wat voor verhalen ben je specifiek over Den Haag tegengekomen? Want jij zei, het Gouden Hoofd is de oudste herberg van Den Haag.
2: Ja.
0: Maar ja, hoeveel herbergen waren er? En ja, je zei net al, op de zondag na de kerk gingen mensen naar de herberg.
2: Bijvoorbeeld?
0: Ja, om de hoek natuurlijk, de grote kerk. En dan gewoon, ja, het Gouden Hoofd zit er praktisch naast. Maar ja, op welke dagen kwamen ze er nog meer bijvoorbeeld? En waren er reizigers? Wat weet je nog over herbergen uit die tijd, 300 jaar geleden?
2: Dat is een hele goede vraag waar ik het antwoord op schuldig moet blijven.
0: Ja.
2: Dat is niet wat er het boekje op focuste. En zo diep is mijn onderzoek niet gegaan. Ik ben echt in de liedjes gedoken, meer nog dan in de dan in die sfeer van die tijd. Dus het is wij gebruiken de herberg als een medium, een vehikel voor het vertellen van die liedjes. Want we vinden dat die het hoogste doel zijn. En daarmee zetten we die sfeer neer. En dat is waarom we die graag delen. Ja.
0: Hey, en hoe was het? Want we hebben net natuurlijk geluisterd naar een van de liederen. Ja, hoe was het om dan dat oud-Nederlands, zeg maar, te vertalen naar nu? Want je hoort wel een beetje oud-Nederlands nog, maar je moet het wel kunnen snappen en verstaan, toch?
2: Ja, dus we hebben in eerste instantie wat er in het boek staat is al aangepast naar leesbaarder Nederlands.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, dat scheelt. Vervolgens zijn we naar de bron gegaan en de bronnen hebben we opgezocht en gekeken of het overeenkwam, of we het eens zijn met de vertaling. En vervolgens hebben we zelf onze eigen vertaalslag toegepast. Want veel van die liedjes die zijn misschien wel 12, 13, 14 coupletten lang. Nou ja, daar hebben we in deze tijd, heb ik in ieder geval de aandacht niet voor.
0: Nee, niemand.
2: Nee, toch? Dus ja. weet je, we doen er 3, 4, 5 sa. Maar dan moet je wel het verhaal hebben verteld. Dus we hebben moeten aanpassen.
0: Een samenvatting.
2: Ergens. Maar gewoon of dus een gedeelte van het verhaal.
0: Ja, leuk. Ja. Hey, en hoe kan je de muziek omschrijven? We hebben natuurlijk net geluisterd. Een harmonica hoor je bijvoorbeeld. Ja. Is dat een beetje, of accordeon? Ja, ik maak er weer harmonica van. Maar is dat een beetje de vibe? Hoe zou je het omschrijven? Zijn ze allemaal een beetje is het allemaal een beetje dit soort muziek? Of verschilt het ook nog een beetje?
2: Het verschilt een klein beetje, maar het is wel allemaal akoestische muziek. Dus het is allemaal live gespeeld en live gezongen. Maar ja, het zijn vieze liedjes van 300 jaar geleden. Dus het klinkt ook wel een beetje zo. Dat, daar ontkom je niet aan.
0: Ja, vieze liedjes. Ik zei net al een beetje dubbelzinnig. Is dat het juiste woord? Want het is volgens mij niet heel expliciet. Het is wel vies, maar een beetje met een knipoog lijkt mij.
2: Precies. Het gaat te ver om het een familievoorstelling te noemen. Wij denken dat een groot gedeelte van de teksten over het hoofd gaan van kinderen. Dus die zouden dat niet per se merken. Het zijn veel
0: innuendos. Dus het zou kunnen.
2: Het zou kunnen, maar bereid je voor op de vragen, want die zullen er komen.
0: Oeh, ja, But What About is jullie muziektheatergezelschap. Vertel, want ik ken jullie nog niet.
2: Nee.
0: Zijn jullie een nieuw gezelschap of heb ik geslapen en hebben jullie al heel veel prachtig mooie dingen gedaan?
2: Nou, we zijn een beetje in een vlucht geraakt de afgelopen 2 jaar. En we hebben wel hier op het conservatorium gestudeerd. En zijn sindsdien programma's aan het maken. Dus eigenlijk, we bestaan nu 1 jaar of 8. En maar pas de laatste 2 jaar gaat het echt in de vlucht en zijn we veel meer programma's aan het maken, waaronder deze.
0: Wat leuk.
2: Ja. Dus we maken interactief muziektheater. Dus wat we dus ook gaan doen komende zondag is de teksten uitdelen.
0: Oh, lekker meezingen.
2: En dan zou je kunnen meezingen.
0: Wat superleuk.
2: Zo zijn ze dus echt geschreven ook, zodat mensen onvoorbereid de liedjes ook kunnen meezingen.
0: Ja, lekker laagdrempelig.
2: Precies.
0: Ja, en wat ik ook wel een beetje, wat ik wel leuk vind daaraan ook, omdat ja, je bent aan het kijken, je ziet heel veel. En ja, het is dus wel echt gebaseerd op de liedjes uit het tekstboek. Is dat je eigenlijk als je aan het kijken bent, gewoon aan het genieten bent. En er gebeurt waarschijnlijk enorm veel. Dus dan dringt de tekst nog niet echt tot je door. Terwijl als je mee kan lezen, ja, dan moet je waarschijnlijk keihard lachen als je aan het lezen bent.
2: Dat denk ik ook. En we hebben natuurlijk regie erbij. Dus we acteren ook. En er zijn heel veel dansers die helpen ook met het uitbeelden van een verhaal. En het verhaal gaat eigenlijk over het opgroeien van de waard en de waardin van de herberg.
0: Hey, jullie spelen op allerlei plekken, heb ik begrepen. Van theaters tot ook scholen en zelfs op maat. Wat maakt deze voorstelling anders of bijzonder binnen jullie repertoire van al 8 jaar dus?
2: Vooral het thema. Dit wordt echt de eerste voorstelling waarin je helemaal kan gaan meezingen. Als je zou willen. Het is niet verplicht. Maar...
0: Nee, maar het is altijd leuk.
2: Ja.
0: Het is wel gezellig.
2: Absoluut.
0: Ja, want dat vraag ik me af. Hè. Wat hoop je dat mensen die komen aankomende zondag... Wacht, stop. Zijn er nog kaarten?
2: Absoluut. Dus
0: ja.
2: Zeker kaarten. Want we spelen om 12 uur en om 3 uur.
0: Ah, 2 matinees.
2: Ja.
0: Ja, misschien leuk voor moederdag om lekker met je moeder te gaan. Om met het hele gezin.
2: Ja, waarom niet?
0: Oké, dus er zijn nog kaarten via Theater de Regentes, denk ik, gewoon te bestellen.
2: Ja.
0: Te reserveren, oké. Ja, als mensen dus zondag komen. Wat hoop je dat mensen meenemen en hoe hoop je dat ze de zaal verlaten?
2: Ja, ik wil vooral dat mensen enthousiast en soort nieuwsgierig naar binnen komen. Dus het is een beetje als tieners die de eerste de vlinders weer in de buik voelen. Het is lente, de kriebels komen om de hoek kijken. Dat zou een mooie manier zijn om naar de voorstelling te komen.
0: Probeer even nog een liedje te zoeken.
2: Oh, zal ik helpen?
0: Oh ja, dat mag. Ja, dan moet ik verder gaan kletsen. Ik zie een hele leuke foto, want jullie hebben een soort van videoclipjes gemaakt. Dat is ook echt superleuk. En dat zou ik dan niet verwachten van mensen die op het conservatorium hebben gezeten, dat ze van dat soort grappige videoclipjes maken. Hebben we hem gevonden? Sfeerappressie. Metselaar. But what about? Ja, je vindt er heel veel, maar... Oh ja, we hebben hem gevonden. Oh, maar dit ziet er weer heel anders uit, want de andere was echt zo... Zeg maar op het platteland, want het ging ook over koeienmelken. Wat kan je over deze zeggen?
2: Dit is het verhaal wat een metselaar vertelt nadat hij een dag hard heeft gewerkt in een herenhuis.
0: Nou, daar hebben we natuurlijk ook heel veel van in Den Haag.
2: Ja, zeker. Dus, hij heeft van alles dichtgemetseld. En vervolgens komt de keukenmeid komt langs met... Met een verzoek.
0: Oeh, nou, we gaan hem luisteren. Metselaar.
1: De metselaar, al met praktijken, moest daar dak en pannen strijken. Wat er ook was om de hand, hij metselde met goed verstand. En vraagde dus aan het meisje Klare of dat er nog meer werk waren.

keukenmeid, die was een schalkje, zei metselaar, heb jij nog kalkje? Zo komt zitten bij mij hier en drinkt een glaasje met plezier. Dan kunt gij werken met veel zinnen en het gaatje kun je vinden. Onder

0: was.
1: Toen het werkje was gedaan, zo dacht hij al weg te gaan. Maar mevrouw van het huis met 10 had dit werkje afgezien. Sprak zij, metselaar, geprezen, gij moet hier bij mij ook wezen. Kijk, mijn scheurtje kuis en fris, zo ze niet verstreken is.
2: Men bekent toch dat hij ras een nobele metselaar was.
1: Hij stond niet lang te duchten, gaf madame al haar genuchten. Heel rasvaardig en de zeer, daarop kwam ook de kamerheer. Die riep aan hem zonder benauwen, metselaar, jij moet kalk houden. Ik heb hier wat te stoppen, maat. Ik

0: het hele land.
1: Men bedenkt tot dat hij was een nobele lessenaar was.
2: Ja.
3: Haags Bakkie.
2: Grappig, grappig, grappig. Muziek die je aankomende zondag kan horen in Theater De Regentest. But what about eigenlijk studenten van het conservatorium die na afronding van hun studie of misschien tijdens hun studie een theatermuziekgezelschap zijn begonnen. Yes. Kan ik het zo het beste omschrijven?
4: Ja, zeker, zeker, zeker.
2: Wat superleuk dat jullie dan bij elkaar zijn gebleven. En wat voor soorten muzikanten zijn er allemaal verbonden aan het theatergezelschap? En met zoveel zijn jullie?
4: Nou, we zijn eigenlijk, als in het kerngezelschap, is maar met twee. Dus ik en één iemand anders.
2: Oh, wauw.
4: Maar per voorstelling.
2: Maar die videoclip was heel veel.
4: Precies. Per voorstelling en per programma kijken we waar dat het beste mee past. Dus onze stijl is verbinden. Verbinden met andere mensen, verbinden met andere doelgroepen. Dus zo ook met het dansgezelschap waar we deze voorstelling ook mee maken. En bij een andere gaan we juist weer op zoek naar improvisatoren. En bij een andere gaan we juist weer op zoek naar moderne kunstenaars.
2: En
4: wat zo
2: leuk.
4: Krijg je dus hele uiteenlopende programma's.
2: Totaal verschillend, ja.
4: Ja, ja, ja, ja. En het gaat ons dus over interactie. Over dat mensen kunnen meedoen met een voorstelling.
2: Hey, en als ik dit zo zie en hoor, dan denk ik, ja, dat klinkt heel volk, zeg maar. Ja. En als ik aan het conservatorium denk, denk ik toch echt aan klassieke muziek. Vertel!
4: Ja, ja, we hebben dat gestudeerd, klassieke muziek. Maar ook moderne muziek, bijvoorbeeld.
2: En dit is 300 jaar oud.
4: En dit is 300 jaar oud, maar dat kan je daar ook studeren. Dat kan je daar ook studeren. Dus zo neem je altijd wat mee. En kijk je van, oké, wat kan ik gebruiken in mijn voorstelling? En wat vertelt het verhaal nou? Welke muziek vertelt het verhaal nou het beste? En in dit geval was het heel duidelijk. En dus iets verder van ons bed, wat dat betreft. Maar of in ieder geval verder van het conservatorium af. Maar niet minder leuk.
2: Nee, volgens mij is het hartstikke leuk.
4: Ja, het is fantastisch.
2: But what about aankomende zondag. Het Haagse Muziektheatergezelschap speelt in rode folkloortjes. Rode folkloortjes. Ja, een soort van klucht. Hartstikke gezellig wordt het. Het gaat over de oudste herberg van Den Haag. Allemaal vieze liedjes. Want dat is waar het is op
4: gebaseerd.
2: Ja. Komen voorbij, maar vanaf welke leeftijd adviseer je?
4: Ja, ik zou toch wel 12 plus zeker zeggen.
2: Ja, dat, 12 plus zeker. Voorzichtig.
4: Misschien wel 16. Maar er is niks te zien. Hè. Het is niet.
2: Het zijn dubbelzinnige teksten.
4: Het zijn dubbelzinnige
2: teksten. Het kan.
4: Exact.
2: Maar om het echt leuk te vinden is 16 plus misschien wel echt een goede aanrader.
4: Je moet de tekst natuurlijk ook kunnen verstaan. Het gaat over de tekst. Je moet de tekst een beetje kunnen volgen.
2: Ja.
4: Een beetje kunnen verstaan. Maar daar zijn ook die boekjes voor.
2: Wilco, onwijs bedankt voor je enthousiaste verhalen.
4: Super fijn dat ik kon.
2: Heel veel plezier aankomende zondag in Theater De Regentest. Ja, ik heb nu dus Haagse muziek laten horen van dit bijzondere theatergezelschap. Maar ik heb meer Haagse muziek voor je. Sommieu.
5: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, Selena Gomez. En ik ben nog helemaal druk met Wilco aan het napraten. Maar volgens mij staat Lara ook klaar. Ik ga even kijken of we haar kunnen horen. En of zij ons hoort. Hier zou Lara dan moeten zijn. Lara.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Yay, ja. We horen elkaar gewoon.
1: Yay. We horen elkaar, wat goed.
0: Ja, ik zit net jouw appje te lezen, want ik was helemaal... Zijn. Lara.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Yay, ja. We horen elkaar gewoon.
1: Yay. We horen elkaar, wat goed.
0: Ja, ik zit net jouw appje te lezen, want ik was helemaal druk in een interview. En zo, ja.

0: weet het niet meer, maar ik hoorde af en toe flarden. Maar waar ben je nu? Want nu klinkt het echt gewoon alsof je op een totaal andere plek bent.
1: Ja, nee, ja, ik stond natuurlijk net midden op die vrijheidsmaaltijd, op die lunch. En er was zoveel muziek aan de gang. Het was heel gezellig, maar inderdaad wel een beetje hard. En nu sta ik eigenlijk, nou, wat zullen het zijn, 20 meter verder. Ietsjes verder op het Malieveld.
0: 20 meter? En, ja, ik ben zo verschil.
1: Ja, ja, echt hè.
0: Maar, en wat zie je nu? Wat gebeurt er nog meer?
1: Nou, ik ben... Ja, heel gek, maar ik ben bedolven onder de complimentjes. Want ik sta op een soort platform van Young Impact. En dat is een bedrijf dat veel voor jongeren doet, hè, om impact bij ze te maken. En ze aanspoort om dingen te ondernemen. En ze hebben hier allemaal hele leuke steentjes. Zo sta ik hier bij de Compliment Wall. En daar staan echt ontzettend veel briefjes die mensen hebben geschreven naar anderen. Naar iedereen die dit leest. En er staat bijvoorbeeld, je bent goed zoals je bent. En I like your smile, that you always smile. And you totally got this. Is. En je aanwezigheid geeft mij het gevoel van licht leven. Nou, ik ben bedolven onder deze complimentjes. Het ziet er allemaal, het ziet er zo leuk uit en zo gezellig. En ik voel me helemaal vrolijk en helemaal blij. En aan mijn rechterzijde staat ook een soort, want ik moet het een beetje omschrijven. Er staat een hele grote wand met ik ook van jou erbovenop. En dan twee armen die eruit gaan. En dan kan je dus gaan knuffelen.
0: Oh,
1: met een soort pop. Echt super cute. En als je hem knuffelt, gaat hij dus ook tegen je praten. Dus als je een knuffel nodig hebt op het festival, dan zou ik vooral even naar dit steentje lopen, naar Young Impact. Maar wat er ook is, en dat is heel duidelijk, is een hele grote rode brievenbus, een beetje midden op het terrein. En daar staan vier brievenbus dingetjes in waar je zeg maar een briefje in kan doen. En dat is van People for the People. En wat je kan doen is, er staat groot op het bord, een lief gebaar kent geen grenzen. Je kan namelijk een briefje schrijven voor kinderen in conflictgebieden, in oorlogsgebieden. En dan kan je ze een hart onder de riem steken. En ik sta naast Patsy. Patsy is van People for the People, de organisatie. Kun je een beetje vertellen wat jullie hier doen en wat er moet gebeuren dadelijk?
2: Ja, People for People verbindt eigenlijk het bedrijfsleven aan concrete humanitaire acties. Dus het kan bijvoorbeeld door netwerk in te zetten of door mensen in te zetten. Maar mensen voelen zich ook vaak machteloos en kunnen niet altijd een heel groot gebaar maken. Dus hiermee willen we laten zien dat ze ook een klein gebaar kunnen maken door bijvoorbeeld een briefje te schrijven naar een kind in een crisisgebied.
1: Ja, dus mensen kunnen hier allerlei briefjes schrijven. Ik denk dat jullie dit ook wel vaker doen. Wat is de bedoeling van zo'n briefje? Waar moeten mensen rekening mee houden?
2: Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat mensen vooral een positieve berichtje schrijven naar een kind. Kijk, een kind zit daar in een crisisgebied en vinden het fijn om te horen dat mensen ook aan hun denken. Dus mensen kunnen dus een aardig kaartje schrijven met een positief bericht. Hey, we denken aan je, je mag er zijn. En bijvoorbeeld een gekleurde tekening maken of een klein berichtje schrijven.
1: En weten jullie een beetje, want jullie sturen al die briefjes op hè, naar Oekraïne en oorlogsgebieden. Wat doet dat met die kinderen?
2: Ja, we hebben het bijvoorbeeld in het verleden vaak voor Oekraïnse kinderen gedaan. En je ziet eigenlijk meteen dat het, ze gaan ervan stralen. Omdat ze weten dat er mensen zijn aan de andere kant van de wereld die aan hun denken. Waardoor ze eigenlijk weten van, hey, ik sta er niet alleen voor.
1: Nee. En mensen schrijven dus zulke briefjes. Ga jij nog een briefje schrijven? En zo ja, wat ga je erop zetten?
2: Ja, ik ga ook een briefje schrijven, zeker. Er liggen al een paar briefjes in de brievenbus. Ik ga vooral een mooie tekening maken en zeggen dat ik aan ze denk. Vooral positief houden. Ja.
1: En waar zijn jullie te vinden?
2: We staan hier op...
1: Op het Malieveld sowieso.
2: Ja, op het Malieveld.
1: En dan bij, het is wel te herkennen aan een hele grote brievenbus.
2: Ja, bij de Plein voor de Vrijheid. Dus eigenlijk bij de ingang meteen op rechts.
1: Ja, en meteen op rechts. En ik zie ook aan de linkerkant zie ik een stage staan. Den Haag, Stad van Vrede en Recht. Hey, hoeveel briefjes hopen jullie vandaag te krijgen?
2: Ja, we hopen natuurlijk op honderden, misschien wel duizenden briefjes. Dus laten we het gaan doen met z'n allen.
1: Ja, laten we het gaan doen met z'n allen. Ik denk dat ik ook zo een briefje ga schrijven voor de kinderen in de oorlogsgebieden. En ik denk dat het een heel mooi initiatief is. Er staan ook een paar weetjes hier. Dus bijvoorbeeld wist je dat bijna 50 miljoen kinderen wereldwijd op de vlucht zijn door conflict en geweld. En dat is natuurlijk ook waar we vandaag een beetje bij stil moeten staan, hè, op Bevrijdingsdag. Want wij hebben het allemaal... Ja, ik denk dat we er te weinig bij stilstaan hoe goed we het hebben en hoe vrij wij zijn. Dus ook brieven schrijven naar kinderen in oorlogsgebieden. Dus ik zou iedereen aansporen dat vooral ook te gaan doen hier. Want daar maak je heel veel kinderen, denk ik, ontzettend blij mee.
0: Ja, 50 miljoen, jeetje. Dat is echt, dat is niet normaal zoveel. En dat is een kleine moeite voor ons, inderdaad. Dank je wel.

Ja, Jelly Roll, Run It hier op Den Haag FM. Ja, je hoorde net alles over een theatervoorstelling. Een beetje een klucht over de oudste herberg met allemaal vieze liedjes in de stad. Ja, in een herberg, zeg maar. Natuurlijk is er vandaag ook enorm veel te doen. Allerlei vrijheidsmaaltijden. Meer dan 90 kan je bezoeken. In elke stadsdeel, in elke wijk is er wel eentje. Dus als je nog niet hebt ingeschreven voor eentje, kijk vooral even op de website, want er is echt nog wel plek, hoor. Zeker vlakbij ook, weet ik zeker. Nou, ik ga ook vanavond naar eentje, maar misschien kan ik de vrijheidszoek nog wel extra scoren. Hiernaast op het Spuitplein is die ook te krijgen, hè? Dus ja, als je in het centrum bent, in de stad, loop vooral even langs en zwaai eventjes, hè? Want we zitten natuurlijk in de bibliotheek aan het spuien, vlak naast het stadhuis, naast Amare. En dus ook naast de speciale vrijheidssoepwinkel op het Spuitplein. Ja, en wat is er dan nog meer te doen? Nou, zometeen om 12 uur als ik klaar ben, ga ik toch echt richting het Malieveld. Want jeetje, wat is daar veel te doen. Nou, over 10 minuten begint het. Op het podium in het provinciehuis heb je heel Den Haag leest. Leesfeest, jonge Haagse dichters, maar ook een vrijheidscollege van Jurgen Rijman en Puur Gelul met Ricky Rissoles en Sjaak Brouw. Ja, volgens mij wordt dat hilarisch. Dan heb je studentenstage is vanaf 1 uur Ikram, Duco, Ducri, Leito, Pollock, Spetch en Arechifi. Nou, ik weet niet hoe ik dat uitspreek. En dan heb je ook vanaf 1 uur het hoofdpodium. Ja, en ik ben super trots op hem. Geweldig. Hij mag gewoon openen op het hoofdpodium. Het Bevrijdingsfestival. Onze eigen Chico. Fantastisch. Samen met de Captain Midnight Band. Dat gaat één groot feest worden, die opening. Sarah is er ook. Diva Turner. De Fun Loving Criminals. Oh, die vind ik helemaal fantastisch. Philip Lasseter en Karsu. En dan op het podium bij mijn lieve collega Sanji. De Senna Performer Stage. Daar presenteert zij. En wie mag ze allemaal aankondigen? Ja, Gianni. Die was volgens mij vorige week de spotlight artiest in de ochtendshow. Maya May host dit bij 5-4. Keizer, Buisbol, Mispoes. En onder andere. Hè, want het zijn er veel meer. En mijn collega Lara. Die dus door de stad aan het kruisen is om te kijken wat er allemaal te doen is vandaag op Bevrijdingsdag. Die heeft ruimte ingepland, want dan is ze al vrij voor Willy Wartaal, die vanavond ook optreedt. Ja, het wordt heel erg leuk. Check onze website, want we hebben daar ook een heel overzicht van alles wat er vandaag te doen is. Niet alleen de vrijheidsmaaltijden, maar ook qua festival, wat voor artiesten er allemaal zijn. Vooral is dat allemaal rondom het Malieveld. Maar ook de Silent Disco, die wordt bijvoorbeeld gehost bij Queer Hotspot en Café de Vink. Maar wel op het Malieveld, hè? Dus niet bij Café de Vink zelf. Ja, wat wordt het leuk. Zometeen, och, en het zonnetje is gaan schijnen. Volgens mij is het nog wel een beetje fris, maar het is in ieder geval heerlijk droog. Dus ik zou zeggen, mensen, als je vrij bent en je kan naar buiten, kom gezellig langs. Den Haag FM is er ook, hè? Dus je ziet ons, je kan ons vinden. Je kan ons herkennen, moet ik zeggen, aan zwarte polo's met op de achterkant het logo en op de voorkant 100% Haags. Nou, ik heb geen polo gekregen van mijn werk, maar ik ben ook wel herkenbaar, hoor. Ik ben gewoon in het groen-geel. Ja, en lieve mensen, blijf lekker luisteren. Zometeen ga ik weer even contact zoeken met Lara. En er opent zich binnenkort hier ook iets heel bijzonders. Het Affaire Café. Nou, in het volgende uur daar meer over.

0: geroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand 1 euro per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om lang parkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
4: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En 1 euro, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
3: Zegt winkelier Ilonka Terpstra. Ze heeft een kledingwinkel daar in het winkelcentrum en is onderdeel van de raad van bestuur. En de politiek in de gemeenteraad is ook niet altijd enthousiast.
5: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar 7 euro gebracht. Ja, dan hou je lang parkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
3: Dat zei Damien Zeller van Hart voor Den Haag eerder vanochtend op Radio West. 3 minderjarigen uit Den Haag zijn aangehouden voor bezit van een vuurwapen, een explosief en drugs. Het gaat om 2 verdachten van 17 jaar oud en 1 verdachte van 18 jaar oud. Ze zitten alle 3 nog vast. En een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat en Lunterenstraat in Den Haag. 1 persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan. Dat deed hij op een fatbike, wordt nog gezocht. En daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Het weer is goed voor deze bevrijdingsdag. Het is een zonnig begin sowieso met 11 graden, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm, maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws hoor je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
9: Ja, zometeen alles over ontrouw.

0: Yeah, it's so easy. Fall in love. Nou ja, inderdaad. Het is makkelijk, voor sommigen althans, om verliefd te worden. En laten we het nou net hebben over verliefdheid.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, in Haags Bakkie. Tot 12 uur ben ik bij je. Het is 11:08. En dit uur begin ik met echt een super interessante gast. Annette Burger. Zij is ontrouw-expert. En ik heb hem in mijn handen. Vers van de pers. Het is echt net uit haar... Is het je eerste boek?
2: Ja.
0: Ja, je eerste boek. Haar debuut... boek Sterker na ontrouw. Ja, ze heeft een boek geschreven over ontrouw. Ze begint binnenkort en daarom dacht ik... Wat? Ik moet haar uitnodigen. Een affairecafé. Jeetje, wat is dat dan? Nou, dat ga ik ook allemaal vragen. En ze is ontrouw-expert. Dus laten we daar maar mee beginnen, Annette. Welkom, gezellig dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, ontrouw-expert, vertel.
2: Ja, dat hoor je natuurlijk niet zomaar. Overigens, die titel heb ik niet zelf verzonnen. Want dat is een beetje, ja, een beetje arrogant. Maar ja, uiteindelijk door heel veel zelfervaringen te hebben... op dit gebied en op een gegeven moment al werkzaam zijnde als relatietherapeut, kwam ik op een gegeven moment in de praktijk tegenover een dame en een man te zitten. De vrouw was vreemd gegaan en ik herkende mezelf in haar verhaal. Voelde iets in mijn lijf gebeuren dat ik dacht van ja, dat kan toch niet. Overdag is zij een brave relatietherapeut en in de avond gaat zij zelf vreemd. Dus toen besloot ik echt, ik moet hier iets aan gaan doen. Want het strookt niet meer, het past niet meer. En toen ben ik op onderzoek gegaan van... hé, maar hoe komt het eigenlijk dat ik vreemd ben gegaan... terwijl ik mezelf een ontzettend integer en eerlijk mens vind? En dat rijmt niet.
0: Nee, want het zijn leugenaars, bedriegers, onbetrouwbaar. Want ja, ze liegen alles wat er... ze liegen alles bij elkaar. Vast. Ja, precies. En toch ben jij zelf ook vreemd gegaan, inderdaad.
2: Ja, zeker. Dus voor mij was dat gesprek met dat koppel was een wake-up call. Ik wil dit niet meer, ik kan dit niet meer. En op dat moment ging ik ook niet meer vreemd. Maar ik had wel wat ervaringen in de pocket zitten. En het werd tijd, vond ik zelf, om daarmee aan de slag te gaan. Van hoe komt het nou dat ik vreemd ga? En dat onderzoek dat startte toen. En dat is eigenlijk pas afgerond bij het schrijven van dit boek, van mijn eigen verhaal. Want dat heeft wel wat tijd gekost voordat alle puzzelstukjes dan uiteindelijk in die puzzel liggen. Waardoor je denkt, ja, en nu dit antwoord, deze hypothese, voel ik van mijn puntje, van mijn hoofd tot het kleine, mijn grote teen. En dat klopt.
0: Wauw, ja, Sterker na ontrouw, dat is de titel van jouw boek. Ja, dat suggereert dat het misschien niet eens alleen maar slechte dingen kan opleveren, maar ook goede en mooie dingen.
2: Ja, en dat vinden wij, want ik heb het boek samengeschreven met journaliste Lydia van der Weijden, dat vinden wij echt 100%. Of je nou in je eentje doorgaat of samen doorgaat, maar je hebt iets aan te kijken. Je hebt iets aan te kijken wat ongevraagd op je bord gesmeten wordt. En dat is het begin, als het goed is, van een hele grote innerlijke reis waar je veel beter uit kan komen dan dat je erin bent gegaan. Voor alle drie de rollen. Dus voor degene die vreemd gegaan is, voor degene die bedrogen is en voor degene die de derde is. Dat geldt voor allemaal. Kijk je het aan, dan kan je ontzettend veel leren over jezelf.
0: Ach jeetje, ik heb meteen 1000 vragen en ook met misschien wel vooroordelen. Want ja, ik denk dat ik vroeger was ik gewoon, toen ik nog jong was, dacht ik nou, als mijn partner vreemd gaat, nou, ik wijs diegene de deur, punt. En nu sta ik daar wel anders in, zeg maar. En nu denk ik van ja, ik zou het iemand wel kunnen vergeven.
2: Ja, zeker. En zo gaat het bij heel veel mensen. Het is natuurlijk ook als je algemeen... Het is zo'n groot taboe als je bij je partner blijft als die vreemd gegaan is. Denk aan Bibi bij Waylon. Denk aan Monique bij André Hazes junior. Denk aan Linda van Jeroen Rietbergen. Dat zijn zomaar drie. Maar als je blijft bij je partner die vreemd gegaan is, dan lijkt het alsof je ongelooflijk zwak bent, terwijl je in mijn perceptie ongelooflijk stoer bent, je kwetsbaar opstelt om het aan te kijken. Want als je partner vreemd gaat, gaat het nooit over jezelf, maar het gaat altijd over je partner. En wat is zijn of haar verhaal ten diepste wat eronder zit? En dan heb ik het niet over vreemd gaan onder invloed van drank en drugs, maar heb ik echt als er een patroon in zit.
0: Ja, als het een affaire is, want één keer iemand kussen omdat je helemaal, nou ja, ik vind dat ook echt niet kunnen hoor, eigenlijk. Maar omdat je te dronken was of zo, dat zou kunnen. En dan is het één keer geweest. En dat is dan echt een uitzondering. Maar een affaire is wel echt anders dan een gekke uitspatting, zeg maar.
2: Zeker. Kijk, meestal is het zo dat je ergens op wakker gekust wordt. Dus verloren delen van jezelf, die je basisbehoeften die je niet hebt gekregen in je jeugd van je ouders, of een ontwikkelingsfase die je door omstandigheden niet goed doorgerold bent. Bijvoorbeeld een jongen die was 13. En toen overleed zijn vader en heeft letterlijk zijn vader met de brancard door langs zich heen zien gaan toen die op de trap stond. Die is daarna zorg gaan dragen voor de emotionele gezondheid van zijn moeder en van zijn zusje. Dus die is opgestegen eigenlijk in het systeem waarin die zat. Heeft toen niet kunnen puberen, heeft niet kunnen daten en die is dat later in gaan halen.
0: Ja, jeetje, ach. Ja, ik ben heel benieuwd naar inderdaad jouw boek. Want jij noemt nu een voorbeeld. Ik ben benieuwd of je verhalen uit de praktijk, maar dan natuurlijk geanonimiseerd hebt opgetekend. Of je alleen maar je eigen verhaal hebt opgetekend. Of misschien wel een mix. Zometeen daar meer over. En natuurlijk ook alles over dat affairecafé. Want wat is dat? Na George Ezra.

0: Anyone for you, George Ezra op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Je luistert nog steeds naar Haags Bakkie. En oh jeetje, ik vergeet bijna dat ik de microfoon open moet maken. Want ik ben zo druk nog aan het praten met ontrouw-expert Annette Burgers. Ze is relatietherapeut en volgens mij ook systeemtherapeut, als ik jou zo hoor, over de plek die iemand is opgeschoven in het familiesysteem. En dat dat dan bijvoorbeeld een van de onderliggende oorzaken is dat iemand uiteindelijk vreemd gaat. Mag ik heel persoonlijk vragen wat bij jou de reden was dat je vreemd ging?
2: Ja, nou inderdaad, mijn eigen verhaal staat voor een deel, een klein deeltje, heel bescheiden achter in het boek. Ik ben kind van gescheiden ouders. Toen ik 4 was gingen mijn ouders uit elkaar. Mijn moeder is in de steek gelaten door mijn vader omdat hij een ander had. Mijn oma is bedrogen door mijn opa die ontzettend veel vreemd ging. En uiteindelijk zijn zij ook gescheiden. En mijn overgrootoma was de bijvrouw van mijn overgrootopa. En die hebben nooit samen geleefd. Maar mijn overgrootoma was gewoon een alleenstaande moeder. Dat in combinatie met het feit dat mijn vader na mijn geboorte mijn oma belde en zei: het is helaas een meisje. Oh, wat overigens, daar heb ik geen actieve herinnering aan natuurlijk. Maar mijn moeder des te meer. Dus in mijn leven heeft mijn moeder ongelooflijk vaak gezegd: helaas belde je vader oma op en die zei: het is helaas een meisje. En dat is zelfs zo ver doorgegaan dat na mijn eerste, dat was een zoon, kreeg ik 3 jaar later een dochter. En toen zei ze: ja, vergeet niet om het gesprek met je vader aan te gaan dat het een meisje is en dat zij net zoveel aandacht en liefde verdient als jouw eerste zoon. Het is alles bij elkaar, de opmerking van mijn vader plus het systeem van herkomst heeft er onbewust voor gezorgd, kan er onbewust voor gezorgd hebben dat ik de mannelijke rol heb gekozen. En daardoor, omdat ik mezelf ook zeker niet zeker voelde op een plek. Hè, als ik in een nieuw team kwam, ik zit ook nog in het onderwijs, dan dacht ik: oké, wat is mijn plek in een relatie? Wat is mijn plek? En meisjes die niet opgroeien met een vast gezin thuis met een vader en een moeder, die zijn helemaal niet gewend dat daar elke avond een vader met zijn armen wijd open de dochter begroet. Dus dat heb ik helemaal niet meegemaakt. Aan de ene kant wilde ik heel graag die hele steady, monogame relatie waarbij ik de prinses zou zijn, of zoals ze in Zuid-Amerika zeggen, la reina van de man. Dus dat wilde ik heel graag, maar daar kreeg ik het Spaans benauwd van. Want dat was ik totaal niet gewend. Ik vluchtte dan naar iemand, naar ook een liefde van vroeger, die mij echt onvoorwaardelijk van mij hield. Maar die niet volledig aanwezig was en bereikbaar was, want hij zat op dat moment in een relatie. Dus alles bij elkaar zijn dan de puzzelstukjes van de opmerking van mijn vader, de mannen in mijn systeem van herkomst, de vrouwen die allemaal bedrogen waren en nooit meer echt gelukkig zijn geweest in de liefde, maakt dat je dan onbewust, systemisch gezien, kan kiezen voor: ik zet die lijn als enig kind, ik heb ook geen broertjes of zusjes, als enig kind zet ik die lijn van die vaderrol voort. Want dan heb ik niet het ontzettende verdriet van al die vrouwen van: ik word bedrogen en die zijn bij de pakken neer gaan zetten, want ze zijn dus nooit meer verliefd geworden. Ik kies voor die mannenlijn.
0: Ik ben heel benieuwd, want die zijn nooit meer verliefd geworden. Ben jij wel gelukkig geworden in de liefde uiteindelijk?
2: Zeker, zeker.
0: Ach,
2: zeker,
0: dat is mooi, zeker, een happy end. Ja, fantastisch. Ja. Hey, Sterker naar ontrouw is jouw boek, jouw eerste boek. Het is best wel een dikke pil.
2: Ja, lekker aan in de handen.
0: Ja, ik blader er even heel vluchtig doorheen. Ja, voor wie is dit boek interessant om te lezen? Ja, en zijn het, ik zie opdrachten staan. Ik zie ook psychologische termen uitgelegd. Tip voor de bedrogen partner. Vertel, voor wie is dit boek interessant?
2: Nou, sowieso voor iedereen die op dit moment in die driehoek zit. Sowieso ook voor iedereen die erin gezeten heeft om het beter te kunnen begrijpen. Want een van mijn ja, van mijn one-liners, maar die echt een onderbouwing heeft, is: als je het niet begrijpt, dan kan je het niet gaan verwerken. Dus het is altijd noodzakelijk, ook met terugwerkende kracht, om het goed te kunnen begrijpen wat is hier gebeurd. Elk hoofdstuk begint met een casus die geschreven is door de journalisten en totaal verzonnen is. We hebben wel afgesproken van tevoren welke onderwerpen, welke thema's we wilden behandelen.
0: Ja, want jij komt natuurlijk in jouw werk kom je heel veel situaties tegen. Dus op basis van al die verhalen die dus echt zijn, kan je makkelijk een verzonnen verhaal maken waarschijnlijk.
2: Ja, dat deed zij. En ik pakte het verhaal op van oké, dit is de casus. Deze mensen komen bij mij op de bank. En hoe ga ik er dan mee om? En welke, ja, wat zit daaronder om het beter te kunnen begrijpen? En dan inderdaad na elk verhaal een aantal opdrachten, na elk hoofdstuk. En aan het eind heeft Lydia haar eigen verhaal geschreven. Als derde heeft zij een koppel wat ik ken. En die zijn eerst gescheiden. Toen zijn ze dus uit elkaar gegaan, want de dame in kwestie die ging vreemd. En na 5 jaar zijn ze weer hertrouwd. Die zijn geïnterviewd.
0: Dat vind ik toch heel romantisch.
2: Om voor de motivatie. En zo is het boek opgebouwd.
0: Oh, mooi. Hey, en ik ben benieuwd. Hè? Lydia van der Weijden, zij is journalist. Met haar heb je dit boek geschreven. Jij bent natuurlijk de expert. Omdat je ervoor gestudeerd hebt, maar ook ervaringsdeskundig. Heeft zij ook ervaring met ontrouw?
2: Jazeker. Zij heeft geschreven over de rol als de derde. Wat ze verder in haar leven heeft gedaan, weet ik niet. Doet er ook niet toe. En zij heeft voor ontzettend veel damesbladen al 25 jaar interviews gehouden. Dus vandaar dat zij met gemak ook die casussen kon schrijven.
0: Ja, ik snap het. Die heeft ook zoveel mensen gesproken die hiermee te maken hebben gehad. Wauw, ja, ik denk dat ik hem in 1 keer uitlees als ik begin. Het ziet er echt heel goed uit. Als ik er zo even snel doorheen blader, super interessant. En dan brengt me dat meteen naar het volgende. Affaire Café, vertel.
2: Ja, nou ja, degene die ons begeleidt met het verhaal, met de PR van het boek, die kwam met het idee voor het Affaire Café. En in eerste instantie zei ik, nou, dat ga ik niet doen. Er zit namelijk zo'n ongelooflijk groot taboe en schaamte op dit onderwerp, dat mensen inderdaad uit een andere stad het liefst bij mij komen, zodat mensen niet weten dat je naar een relatietherapeut toe gaat. Mensen heel angstvallig zijn om iets te liken wat ik op de socials plaats. Dus ik krijg ook wel eens berichten van: joh, Annette, ik ben een van de stille volgers. En wat goed dat je het doet. En wat goed dat je de moed hebt om je eigen verhaal te vertellen. Want het is niet leuk, ook niet voor mijn omgeving. Van ja, ook mijn moeder is weer online voor het verhaal dat ze vreemd gegaan is.
0: Wauw, je kinderen. Ja, wat vinden die ervan dat je dit doet?
2: Ja, nou, mijn kinderen die... Ik ben nooit vreemd gegaan ten tijde van mijn relatie met hun vader. Dus dat staat als een paal boven water. Dus ze hebben wat minder met de andere mannen gehad in mijn leven.
0: Dat
2: dus,
0: snap
2: dus
0: ik.
2: Dan, dat
0: iets minder erg.
2: Vrijheid. Maar uiteindelijk, het Affaire Café, dat maken we wel. En volgende week is de eerste sessie. Dat is of de eerste ontmoeting op Hemelvaartsdag, om mensen de gelegenheid te geven, net als dat ik mijn podcast maak, die ook gratis is, om een eerste stap te zetten. En het is zo belangrijk om te beseffen, ik ben niet alleen. En er zit schaamte op, maar de schaamte brengt ook mensen in een soort van gijzeling, in een soort van stilte. En dat wil ik zo ontzettend graag doorbreken, want achter elke affaire zit een verhaal. En die verhalen gaan over pijn. En alle drie de personen in die driehoek die daar terecht zijn gekomen, die hebben 1 gedeeld iets, en dat is pijn. En als we dat van elkaar aankijken en we beginnen het te begrijpen, dan beginnen we te verwerken. Want uiteindelijk, monogamie is niet iets wat van nature zo is voor de mens. Het is een keuze. En het is prachtig als je daarvoor kiest. En het is ook prachtig om te zeggen, dit is niet mijn vorm, dit ben ik en hier ben ik eerlijk over. Dus het gesprek is zo ongelooflijk noodzakelijk. In mijn perceptie is het blijven bij een partner die vreemd gegaan is het grootste relatietaboe wat er is. En het is, daar zit veel meer oordeel en veroordeel op dan dat je met een vechtscheiding uit elkaar gaat. Want dan ligt het aan de ander en dan is er altijd iets Wat daarvoor te zeggen is, terwijl de kinderen van vechtscheidingen ontzettende problemen krijgen. Dus ik ben daar sowieso een voorstander voor. Ook al ga je uit elkaar, ga met elkaar het gesprek aan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Want het probleem is niet het moment waarop dat vreemdgaan start. Ook niet het moment waarop het in de openheid komt. Maar het is het moment waarop de stilte ontstaat in de relatie en je niet meer met elkaar praat.
0: Wauw, wat een mooi advies. Je zegt heel veel dingen. Ik wil nog uren met je doorpraten. Maar de volgende gasten zie ik daar al zitten vanuit mijn ooghoek. Ik heb toch nog een paar vragen. Het Affaire Café volgende week op Hemelvaartsdag is de eerste. Dus dat betekent dat er meerdere gaan komen?
2: Zeker, zeker. Want ik heb er zoveel over te vertellen. En we hebben natuurlijk degene die vreemd gaat, degene die bedrogen is en de derde. Dan heb je de keuze, we gaan uit elkaar. We blijven bij elkaar, we hebben onderzoek te doen. Of de variant die ook er is, maar niet die er iets minder is, het doorstarten van een leven met je affairepartner.
0: Hey, en ik kan me voorstellen dat toch mensen die nu luisteren, die vinden het super interessant. Nou ja, ga eerst het boek lezen, want dat kan je lekker anoniem doen. De podcast kan je ook anoniem luisteren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken, ja, ik wil wel komen, maar ja, ik vind het toch ingewikkeld. Want ja, dan kijken ze raar naar mij. Of dan krijg ik een stempel. I don't know. Dus dat ze niet durven. Wat wil je tegen die mensen zeggen?
2: Nou, meld je aan. Je kan een fictief e-mailadres aanmaken waarmee je je aanmeldt. Je krijgt van mij de link. De eerste sessie is in ieder geval via Teams. Je kan op zwart, dus je kan met een andere naam. Je bent volledig anoniem. En pas als je zelf denkt van, nou, ik durf me hier te vertonen, dan zet je je kamertje niet meer op zwart, maar dan kom je in beeld. De enige die een e-mailadres ziet, dat ben ik. En ik garandeer met de hand op mijn hart, zwerend op mijn 4 kleinkinderen, die me alles zijn, dat niemand weet dat jij aanwezig bent.
0: Ah, dat is mooi, ja. Dus het is online, dus het kan ook gewoon anoniem. Het is niet dat je ergens naartoe moet en dat je daar...
2: Nog niet, misschien komt de ander ergens een theatercollege of wat dan ook. Maar op dit moment, het is totaal anoniem en het is online.
0: Wat mooi. Waar kunnen mensen informatie vinden en zich aanmelden?
2: Op de website ontrouwexpert.nl.
0: Ontrouwexpert.nl. Daar is vast ook jouw boek te verkrijgen. En daar kan je vast ook je podcast terugvinden.
2: Zeker weten.
0: Annette Burgers, ontrouwexpert uit Den Haag. Volgende week begint ze met het Affaire Café. Anoniem kan dat. Check alles op ontrouwexpert.nl.
2: Heel goed.
0: En natuurlijk haar boek Sterker na ontrouw is overal via alle websites te krijgen. Google hem gewoon.
2: In de winkel.
0: Ja, en natuurlijk ook gewoon in de boekhandels hier in Den Haag. Annette, onwijs bedankt.
2: Jij bent...
0: En super interessant. Ik laat je weten als ik een boek uit heb.
2: Oké, dankjewel.

0: Ja, pokerfeest. Natuurlijk Lady Gaga hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Je luistert nog steeds naar Haags Bakkie. En twee heren zijn bij mij aangeschoven. En ik ga even de camera voor ze goed zetten. Want ja, het kan niet dat alleen Dimi in beeld is. Nee, Michael moet ook in beeld. Ja, goedemorgen heren. Wat leuk dat jullie er zijn.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb jullie uitgenodigd, want vandaag komt jullie nieuwe single uit. En natuurlijk gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar ik ben ook benieuwd gewoon naar voor de rest wat jullie allemaal aan het doen zijn. Ja, Michael kent bijna iedereen wel. Dimi, sorry, ik kende jou nog niet. Dus vertel, stel jezelf even voor.
3: Nou ja, ik ben Dimi Schoenmaker, ik kom uit Almelo.
0: Oh, Almelo?
3: Almelo, ja. Het is wel
0: en dan ben je helemaal naar het Haagse gekomen vandaag. Wat
3: zeker.
0: Gezellig.
3: Ja. En ja, ik ben al echt wel best wel lang bezig met de muziek. Ik doe nu ongeveer 10 jaar. En ja, ik treed eigenlijk wel veel op. En ja, nu dan een liedje met Michael. Ja, echt geweldig. Even kijken. Ja, tot... Ja. We hebben eigenlijk battles gedaan via TikTok. En
0: nee joh!
3: Ja,
0: ik zit niet op TikTok. En ik ben vooral Haags georiënteerd. Ja. Dus vandaar dat ik jou niet ken. Ik vergeef het mezelf bij deze. Maar wat grappig. Ja, dus tegenwoordig ook. Ik was gisteren ook met mijn vriendin. Ging ik even lunchen. En toen had ze het over de nieuwe vriendje van haar dochter. Ik zeg, ja, waar kennen ze elkaar dan van? Ja, van TikTok. Denk, oh ja, ja, zo gaat dat. Maar met muzikanten gaat dat dus ook zo.
3: Ja, inderdaad. Precies. Dat klopt.
0: En vertel, heb jij hem verslagen met de battle? Of,
3: nee, dat ging.
2: Hij had niet zo goed team als
3: mij. Ja, het ging ook echt puur om de gezelligheid. En zo zijn we eigenlijk een beetje in contact gekomen met elkaar. En ja, nu hebben we gewoon een prachtig nummer, mag ik zeggen.
0: Ja, ik ga alvast verklappen hoe het nummer heet. Strakjes, dan ga ik hem laten horen hier op de radio. Maar ik heb natuurlijk al geluisterd. Geweldig op bevrijdingsdag, want vandaag is het gewoon echt een feestje. Dus een goede dag om hem uit te brengen, c'est la vie. Maar ik moet zeggen, ik hoorde geen Almeloos accent. Als jij zingt, dan valt dat weg waarschijnlijk.
3: Ja, een beetje, ja. Als ik praat, kun je het misschien wel horen.
0: Ja, heel erg.
2: Geweldig. Dan gaat die Haags, hè? Dus
0: gaan we... Ja, hallo, Mike. Hallo, zorg daar even voor. Ja, toch?
2: Daar gaan we voor zorgen.
0: Hey, vertel, want wat ben jij allemaal aan het doen? Ik zag een filmpje, ik zei het net al tegen jou buiten de uitzending om. Van ja, ik zie jou eigenlijk niet heel vaak op mijn tijdlijn voorbij komen. Maar toen zag ik jou ineens op de motor. Ja. En had je een filmpje geplaatst over toch wel mijn voorouders en de geschiedenis van mijn opa... Bijkomen. Maar toen zag ik jou ineens op de motor en had je een filmpje geplaatst over toch wel mijn voorouders en de geschiedenis van mijn opa en oma.

0: Out, dan komen er allemaal motoren samen en dan gaan ze door heel Nederland. Die hele snelweg wordt gewoon gekaapt door motoren.
1: Inderdaad.
0: En hoe was dat voor jou?
1: Ja, goed, ja, dat is elk jaar weer een belevenis natuurlijk.
0: Oh, dus je hebt het vaker gedaan?
1: Ik doe het al 10 jaar eigenlijk. Ik ben eigenlijk begonnen in de Costa del Sol, dus daar deed ik eigenlijk altijd RMS. Want het is volgens mij wereldwijd wat ze doen. Weet je, RMS, ja, het is natuurlijk een stukje geschiedenis van de Molukken, wat ze dan herdenken natuurlijk. En ja, eigenlijk sinds ik weer in Nederland woon, dan doe ik hem in Nederland. En dan, ja, het was niet zo groot als het altijd is geweest. Want jaren geleden werd er natuurlijk meer aandacht aan geschonken dan dat er nu aan geschonken wordt. Maar goed, het is wel altijd mooi dat je zeg maar, zelf als ook als Nederlander zeg maar, de geschiedenis van de Molukken natuurlijk kan herdenken. Natuurlijk. Want er is nogal wat gebeurd natuurlijk. Hè?
0: Ik was super trots. Ik dacht, hey, deze blonde Rashagenees, ja, die kent gewoon ons verhaal. Ja, ik vond het super tof dat je het had gedeeld. Juist ook om mensen bewust te maken van ja, die gedeelde geschiedenis. En als we het over ride-outs hebben, natuurlijk rij je ook op een Harley?
1: Nee, helaas niet. Ik heb dit jaar een motor moeten huren. Ik heb wel altijd een motor gehad. Ik had een Kawasaki Z1000. Maar ja, mijn droom is ooit nog om wel een Harley...
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dat is wel... Want ik eigenlijk, zeg maar, met de RMS dan... hoe heet dat? Was ik een van de weinigen die op een KTM rijdt. Maar eigenlijk schaam.
0: Ja. Ja, en dan ben je ook nog wit. Ah, joh.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nou, daar rij je heel veel niet-Molukkers mee trouwens.
1: Nee.
0: Maar ik kan me nog herinneren. Ja, jij bent natuurlijk ook van Scheveningen. Vlakbij, bij de Houtrusthallen. Ja, vroeger werd hier RMS-dag altijd gevierd. En dat was een van de tofste momenten, vond ik altijd. Dan kwamen ze aan, al die motoren. En dan, ja, vooral die Harleys, die hoor je echt van mijlen ver. En dan kwamen ze allemaal. En dan werden ze zo opgesteld, allemaal achter elkaar. En dan ging iedereen ook gewoon langslopen en kijken naar al die motoren. Ja, fantastisch.
1: Zeker. En de Molukse wijk in Nederland natuurlijk. Lekker eten. Dat is ook heel erg belangrijk.
0: Sowieso.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, want dat gebeurt ook vaak met RMS-dag. Dan beginnen ze op één punt. En dan gaan ze langs al die wijken. Ja. En dan langs de snelweg zie je overal de vlag hangen. Ja, echt fantastisch. Nou, geweldig. Hey, trouwens, ja. Want eventjes terug, want dit is even mijn eigen dingetje. Hè? Dus ik vond het gewoon interessant. Ik vond het echt tof dat je het deelde. Motorrijden, ja. En vandaag bevrijdingsdag. Volgens mij is dat echt het ultieme gevoel van je vrij voelen op zo'n motor zitten.
1: Ja, eigenlijk is het vandaag ook de perfecte dag om natuurlijk een motor te rijden.
0: Ja, toch?
1: Het zonnetje schijnt. Ja, dus net zoals ons nummer natuurlijk. Het zonnetje schijnt. Ja. Daar begint ik wel wat bij. Dat is even lol. Nee, maar ja, bevrijdingsdag is natuurlijk ook een dag waar stil bij gestaan moet worden. En net zoals gisteren had je natuurlijk de doden herdenking natuurlijk. Hè. Dan moet ook iedereen om 8 uur... Twee minuten tegenwoordig stil zijn.
2: Ja.
0: Hey, ik zie jullie samen en jullie zitten echt zo alsof jullie al jaren bevriend zijn. Terwijl jullie elkaar pas sinds TikTok zeg maar kennen. Lekker zo elkaar aanstoten en gezellig. Volgens mij hebben jullie heel veel plezier gehad met het maken van het nummer.
2: Oh, ja, dat zeker.
1: Zeker, inderdaad. Ja, het was een veel bewogen dag. Ja, we hebben echt die dag... Ik kan je niet alles vertellen, maar goed, het is, we hebben echt wel gelachen.
2: Fantastisch, ja.
1: En we hebben met een knaller afgesloten eigenlijk. Maar daar ga ik niet over praten. Dat is niet goed voor de oortjes van Nederland.
0: Oké, ik ga toch eventjes bij Dimi proberen. Ja, want Michael kennen we natuurlijk allemaal hier in Den Haag. Dus ik kan vast nog wel ergens verhalen over hem naar boven halen. Maar vertel één ding over Michael die we nog niet weten. Wat vind je zo leuk aan hem? Of iets grappigs? Of, nou ja... Vertel.
2: Ja, gewoon echt een toffe gast gewoon. En ook soms wel een grote lolbroek. Gewoon, ja, ahoeren gewoon met elkaar. Dat, ja, spontaan. Ja, dat vind ik ook gewoon leuk aan hem. En dat maakt het denk ik ook gewoon zo. Omdat ik eigenlijk ook een beetje wel daarvan hou. En ja, nu zitten we eigenlijk gewoon hier. En ja, doen we gewoon ons dingetje.
1: Ik denk dat hij meer bedoelt. We zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden.
2: Ja, dat is inderdaad.
1: Gewoon, we zijn volks, weet je. Hoeft niet, omdat ik voel mij niet meer dan hem, omdat ik toevallig misschien meer volgers op internet heb. Weet je, ik blijf gewoon mezelf. En ja, ik heb toevallig een keer tv gedaan. Ja. En dan, what the fuck? Ja. En hij niet. Ja, we zijn gewoon hetzelfde. En ik denk dat het gewoon gewaardeerd wordt.
2: Altijd jezelf blijven is belangrijk.
0: Ja, heel goed. Hey, jullie hebben een nummer gemaakt, die gaan we strakjes laten horen. Maar ik dacht eventjes terug naar waar jouw muziekcarrière begon, Michael. Ja. Vertel.
1: Nou goed, ik heb het altijd

0: mensen die noemen er eigenlijk al snel een zanger. Ik noem mezelf geen zanger, ik noem me eigenlijk een entertainer.
1: Oh ja.
0: Mezelf, hè. Ik zeg het een beetje op mezelf. Ik zeg mijn eigen. Dat is natuurlijk Haags. Eigen. Dat is ook een stukje wat je dadelijk terug hoort in ons nummer. Ik zeg ook mijn eigen, hè. In plaats van... Dus zat die producent al zo te kijken van... Mijn eigen. Dat klopt helemaal niet, maar goed.
1: Dat is Haags. Ja. We lullen Haags.
0: Ja, klopt. Nou, ik heb dus in 2016, 2017... best wel een roerige periode achter de rug natuurlijk. Veel mensen die weten daarvan. Veel mensen hebben natuurlijk dat in de media gezien. Maar mensen hebben mij natuurlijk niet van dichtbij gezien. En daar wou ik een stukje van vertellen. En dat heb ik eigenlijk in mijn eerste nummer gedaan. Ik laat de boel de boel, weet je. Je kan over mij kletsen. Je haat me of je bent mijn fan. Weet je, ik heb daar scheid aan. Fuck it, hoe ze over me denken. Want veel mensen weten eigenlijk niet wat ik mee heb gemaakt. En waar ik vandaan kom. En wat ik allemaal heb moeten doen om weer... te klimmen tot waar ik ben, snap je wat ik bedoel? Want ze zeggen altijd, sommige mensen zeggen van, nou, ja, die Michael heeft toch wel een oordeel over hem. Hij is niet aardig, of hij is arrogant, of hij is dit, of hij is dat. Maar mensen moesten dus weten wat ik allemaal heb moeten doen om weer te vechten. Vallen en opstaan in het leven, snap je wat ik bedoel? Ik heb ook in die periode, ik had een zaak in Spanje. In mijn scheiding ben ik teruggegaan naar Spanje. Ik had geen huis, niks. Ik heb op een aerobed op mijn podium geslapen. Ik had geen geld meer. Ik heb alles op moeten werken weer tot wat ik had daar. Ik had toen nog weer een huis. Alles had ik opgebouwd in Spanje. Ik had een leuk centje gespaard. En toen gebeurde er van alles hier in Nederland. En toen heb ik mijn kinderen op moeten vangen. Ik ben teruggegaan naar Nederland en heb mijn kinderen opgevangen. Dat is ook een heel gedoe geweest. Dat heeft natuurlijk ook in de media gestaan. En toen heb ik dus samen met Frank van Etten het nummer Laat de Boel de Boel geschreven. En dat is eigenlijk een stukje uit mijn roerige periode eigenlijk. Wat ik dan eigenlijk zing of entertain, hoe de mensen het ook mogen noemen. En ik vind het wel mooi, want ik word vaak geboekt bij de studenten en bij de voetbalverenigingen. Want die zingen me allemaal mee.
1: Dus. Laten we gewoon luisteren. En volgens mij ga je er wel weer wat mee doen, hè?
0: Klopt inderdaad. Laat de boel de boel. Dat is, die gaan we ook in een nieuw jasje steken. Want deze is van 2018. Dus ik heb samen met de producent die het nummer C'est la vie heeft gemaakt. Met hem besproken. En hij zegt, we gaan hem in een nieuw jasje steken. En we maken 2026 knaller van. Dus.
1: Een 2.0 versie. 2.0. Nou, we gaan nog even de oude versie draaien. Als de nieuwe versie die is nodig, ik ga graag weer.

0: ik laat de boel de boel.
1: Haags Bakkie,
0: ik ben nog heel eventjes bij je. En ik heb twee gezellige gasten, Dimi en Michael. En ze hebben een nieuw nummer uitgebracht. Vandaag wordt hij gelanceerd. En ik mag hem zo als eerste op de radio draaien. Ik ben daar echt helemaal super trots op. En het is, dit vond ik ook een gezellig nummer. Je hebt net eigenlijk een beetje uitgelegd uit wat voor fase dit nummer kwam. En ik vind hem echt super vrolijk klinken. Maar volgens mij ben je ook heel positief ingesteld. Want als je zoveel ellende meemaakt en je maakt zo'n vrolijk nummer met de gedachte, ze kunnen lullen wat ze willen, maar mij boeit het niet. Dat is wel de juiste instelling, denk ik.
2: Dat is zeker. De leven is één groot feestje. Je mag blij wezen dat je een dag later weer wakker wordt, zeg maar. Ik bedoel, het is onbetaalbaar eigenlijk. Dus je moet gewoon genieten en
3: elke seconde
2: gewoon een feestje van maken. Ik wou eigenlijk nog terugkomen op een klein stukje over mij en Dimi.
0: Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Want dat TikTok, want hij zei, een beetje battelen, maar vertel even meer daarover.
2: Nou goed, wij hebben dus elkaar leren kennen via TikTok inderdaad. Het is een groot streamingsplatform wat steeds groter wordt. Met ook steeds meer bekenden natuurlijk. Zangers, BN'ers, van alles zit erop. Alleen wij zaten in de beginfase een beetje daar al met elkaar een beetje te lullen met elkaar. En die klik voelde goed. Totdat hij een keer tegen mij zei van, joh, vind je het leuk om op een van mijn feestjes op te treden? Dus ik zei, is goed. Ik zeg, is goed. Dan zei hij tegen...
0: Ik spring wel op mijn motor.
2: Ik zeg, maar waar is dat dan? Hij zegt, in Enschede. Ik zeg, pardon.
0: Waar ligt dat dan?
2: Dus toen moest ik even 2,5 uur moest ik daarheen rijden. Maar goed, het was een leuk feestje. En zo is het een beetje die band ontstaan. Hè? We hebben daar een drankje met elkaar gedronken.
3: Samen.
2: Het is ook eigenlijk het mooiste van het verhaal dat ik hem heb benaderd. Hij heeft niet mij benaderd, maar ik heb hem benaderd. Om te zeggen van, nee, luister, ik vind je een toffe gozer. Vind je het leuk om met mij? Want hij kan echt ontiegelijk goed zingen.
0: Ja, ik heb zijn stem gehoord. Geweldig.
2: Hij heeft echt een hele...
0: je noemt hem waarschijnlijk wel zanger en jezelf nog steeds entertainer.
2: Ik ben nog steeds
0: zo bescheiden jij.
2: Ja, je kan mij een beetje vergelijken met Sean Medley. Die kent iedereen in Den Haag ook wel.
0: Jij hebt een tijdje was je ook met hem.
2: Ik heb Sean Medley ook ooit een nummer gemaakt.
0: Ja, en volgens mij waren jullie ook bezig met een of andere reality show of iets dergelijks.
2: Met de camper wouden we op pad gaan, inderdaad. Ja, Sean Medley. Maar die mag ze eigenlijk ook geen zanger noemen, vind ik.
0: Oh.
2: Sorry, Sean, je bent gewoon een entertainer. Ik hou van je.
0: Nou, hij is sowieso een entertainer. Iedereen is altijd gek op hem.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Nou, zijn stem is wel ietsje veranderd door de jaren heen.
2: Ja, dat klopt.
0: Laten we het daar
2: maar
0: ophouden.
2: Dat is bij mij ook gebeurd, zeg ik heel eerlijk. Maar mij is ook... Ik ken nog een beetje nu wel toonhouders, zeg maar.
0: Nou, je hebt tegenwoordig autotune en zo, toch? Dus daar kan je ook al heel veel mee. En dan zet een Dimi daarnaast en dan klinkt het geweldig.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar
0: bijvoorbeeld Elias van Hees, natuurlijk de zingende politicus. Ja, inmiddels zit hij niet meer in de politiek. Hij maakt hier een radioprogramma elke vrijdag. Ja, maar hij maakt nog steeds muziek. Maar hij neemt het best wel serieus, want hij gaat echt op zangles. Doe jij dat dan ook om toch beter te worden?
2: Ik heb ooit zangles gehad.
0: Je gaat er een beetje bij lachen.
2: Jaren geleden was dat dus. Toen hebben ze me dus hier daar verderop, hoe heet die straat daarbij? Is dat de Korenmarkt of zo? Daar heb je zo'n theater gebeuren.
3: Ja, ik heb geen
0: idee. Oh, je bedoelt het Korenhuis. Ja, Korenhuis.
2: Daar ben ik dus geweest. En zei ze tegen mij van, oh, kom even
0: op... Jij bent niet te redden. Nee.
2: Op zangles. Ik ben daarheen gegaan. En toen moest hij de E en de A en de O en weet ik het allemaal. En dan, hallo. Ik denk, nou... Of jullie zijn mij hier in de maling aan het nemen met je zangles. Weet je, als banaan.
0: Ja, je moet, je moet ook je mond zo heel overdreven gebruiken. Kijk.
2: Dat is,
0: daar hebben we de zanger.
2: Kijk, hij kent het me leren. Dus je komt wat vaker hier naar Scheveningen en naar Den Haag. En dan leer ik jouw Haags en dan leer je mij zingen.
0: Ja, goede deal. Hey, Selafie, ik ga hem zo draaien. Willen jullie daar nog iets over zeggen? Hoe is het tot stand gekomen? En komt daar een vervolg misschien wel?
3: Ja, we zijn sowieso al bezig met een WK-liedje.
2: Ja.
3: Dus omdat Nederland natuurlijk ook weer erbij is.
0: Zeker. Ik ben vandaag groen-geel, maar richting het WK dan kleur ik oranje.
2: Volgende week de 13e zitten we in de studio om ons nieuwe nummer op te nemen. Dat is het WK-nummer en dat gaan we heel snel lanceren na deze. Dus dat zal echt rond de 20e, rond de 23e zal dat al.
0: Nou, Dimi, kom je dan ook weer naar Den Haag en naar de Den Haag FM?
3: Zeker.
0: Ja, toch?
2: Helemaal in oranje.
0: Heel goed.
2: Jij ook in oranje dan.
0: Sowieso kom ik ook in oranje. Ik ga hem draaien. C'est la vie, de nieuwe single van Michael van der Plas en Dimi Schoenmaker hier op Den Haag FM. Vandaag is die uitgekomen en wat een feestje is het. Komt-ie.
2: Kom luisteren.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om lang parkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
4: Dit is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
3: Zegt winkelier Ilonka Terpstra. Ze heeft een kledingwinkel daar in het winkelcentrum en is onderdeel van de raad van bestuur. En de politiek in de gemeenteraad is ook niet altijd enthousiast.
5: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
3: Dat zei Damien Zeller van Hart voor Den Haag eerder vanochtend op Radio West. 3 minderjarigen uit Den Haag zijn aangehouden voor bezit van een vuurwapen, een explosief en drugs. Het gaat om 2 verdachten van 17 jaar oud en 1 verdachte van 18 jaar oud. Ze zitten alle 3 nog vast. En een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat en Lunterenstraat in Den Haag. 1 persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan. Dat deed hij op een fatbike, wordt nog gezocht. En daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Het weer is goed voor deze bevrijdingsdag. Het is een zonnig begin sowieso met 11 graden, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm, maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws hoor je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de Haagse wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand 1 euro per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om lang parkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
3: Dit is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En 1 euro, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
2: Zegt winkelier Ilonka Terpstra. Ze heeft een kledingwinkel daar in het winkelcentrum en is onderdeel van de raad van bestuur. En de politiek in de gemeenteraad is ook niet altijd enthousiast.
4: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar 7 euro gebracht. Ja, dan hou je lang parkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
2: Dat zei Damien Zeller van Hart voor Den Haag eerder vanochtend op Radio West. 3 minderjarigen uit Den Haag zijn aangehouden voor bezit van een vuurwapen, een explosief en drugs. Het gaat om 2 verdachten van 17 jaar oud en 1 verdachte van 18 jaar oud. Ze zitten alle 3 nog vast. En een steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat en Lunterenstraat in Den Haag. 1 persoon is hierbij gewond geraakt. De dader is gevlucht in de richting van de Zuiderparklaan. Dat deed hij op een fatbike, wordt nog gezocht. En daarom roept de politie getuigen op om zich te melden. Het weer is goed voor deze bevrijdingsdag. Het is een zonnig begin sowieso met 11 graden, 14 graden maximaal. Dat is niet super warm, maar het blijft wel droog. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. Dat was het. Meer nieuws hoor je op denhaagfm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Let me see you move.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
4: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
3: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
5: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
3: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
7: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
0: Den Haag FM.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Goeiedag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
10: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
9: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
11: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je de langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
9: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
3: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
2: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
4: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
2: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Het

heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
0: Den Haag FM.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
5: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
4: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
6: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
4: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

0: nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
2: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
1: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
3: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
1: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
1: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
0: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
2: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
0: En dan nog het weer. Af en toe zon, blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
2: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
1: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
3: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
1: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Welkom bij Radio Tonka, Accidenti a te van Carmen Villani, hoorde je. Ik ga vanavond eigenlijk alleen maar chille muziek spelen. Geen moeilijke dingen, geen moeilijke shit vanavond. Gewoon, ja, chille muziek. Ik heb vinyl bij me, ik heb digitaal bij me. Dus dat wordt super chill, joh. Ik ga gewoon lekker liggen, zitten, genieten van

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
2: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
1: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
3: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
1: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Ik hoop dat de zoete tonen van dit programma een beetje in de smaak vallen. Wat zoeter dan normaal, denk ik. Ik probeer het allemaal een beetje sweet te houden vanavond. Een beetje gezellig, een beetje dansbaar, een beetje zwoel en sexy. Volgens mij gaat het wel redelijk. En ik heb nog 40 minuten, dus ga nog even door.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
2: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
1: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
3: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
1: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Radio Tonka. Dank je, meneer Nino, voor de welnodige...
1: Oh. Ja, nee, geen dank. Met plezier en liefde.
0: Ik heb het gehoord. Ik ga gewoon tot 2 uur verder met wat andere klankjes die ook nodig zijn. Tonka!

Ja, ik ga er zo meteen uitgegooid worden voor het nieuws van 1 uur. Maar ik ben er nog tot 2 uur hier op Radio Tonka via Den Haag FM. Blijf vooral luisteren. Je weet wel, Radio Tonka, dat is je beste vriend in de Haagse nacht. Echt wel.

0: Junka.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
3: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
2: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
4: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
2: En dan nog het weer. Af en toe zon blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja mensen, ik zeg dikke doei. Ik ga er vandoor. Ik ben volgende week woensdag of zo weer op de radio. Tot dan.

En die uitzending is natuurlijk vanuit de besturing, dus kom vooral langs. We beginnen om 10:00, dus kom aanlopen vanaf een uurtje of 9:30. En geniet van live muziek. Van. En DJ's. Radio Tonka live in de besturing. Volg het weer op social media. Tot dan. Dikke doei.

0: Tijdsgebeur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij gisteravond op de kruising van de Hilsumstraat met de Lunterenstraat. Het gaat om een minderjarige. Verdere details heeft de politie niet bekendgemaakt. De dader was op een fatbike gevlucht richting de Zuiderparklaan. Het slachtoffer is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Irritatie en zorgen na het verhogen van het parkeertarief in de wijk Ypenburg. Bij het winkelcentrum daar betaal je sinds vorige maand €1 per uur in plaats van 10 cent per uur. Doel is om langparkeerders tegen te gaan, maar ondernemers noemen het de doodsteek voor het winkelcentrum.
2: Het is een boodschappenwinkelcentrum en mensen willen gewoon makkelijk even snel een boodschapje doen. En €1, dat houdt toch wel mensen helaas tegen.
1: Winkelier Ilonka Terpstra was dat. Ze heeft een kledingwinkel in het winkelcentrum. Politiek in de Haagse gemeenteraad is ook niet enthousiast.
3: Had dan gewoon 10 cent gehouden voor de eerste paar uur. En had dan bijvoorbeeld uur 3, uur 4, had dat dan wel gewoon naar €7 gebracht. Ja, dan hou je langparkeerders ook tegen. Want het gaat niet om de mensen die er 1 of 2 uur staan.
1: En dan nog het weer. Af en toe zon, blijft zo goed als droog. Bij een overwegend matig aan de kust af en toe een vrij krachtige noordoostenwind is het omstreeks 16 graden. De minima vannacht rond 10 graden. Het blijft verder droog. Morgen vrij veel bewolking en circa 14 graden. Daarna geregeld zon en dan gaat de temperatuur ook wat omhoog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.